Maandag 15 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Terwijl het WK-voetbal volop aan de gang is en sommige clubs de trainingen al starten, is de B-ploeg van KVK Ninove op uitstappen naar Ibiza. Het elftal promoveerde dit seizoen en de voorzitter van de club beloofde een tripje naar Ibiza bij een eventuele promotie. Belofte maakt schuld en dus trokken de spelers met z'n allen richting het feesteiland. In Appelterre is afgelopen weekend de 7e editie van Walk for Glen georganiseerd. Dat is een initiatief ter nagedachtenis van Glen de Koolman, die op 15-jarige leeftijd uit het leven stapte na een gelekte naaktfoto. Met het initiatief werd geld ingezameld voor Child Focus. Wie zelf met donkere gedachten zit, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be. Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale sectoren. Onder de slogan Welfare not warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te begeleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal.

0: 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt de recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzege na een sterke solo op de laatste beklimming. Del Toro vocht ermee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Jan Uytenbroeks was de zevende en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalmannen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2 overwinning geboekt tegen Iran. In Braziliaanse Brazilië haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen, daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Maandag 15 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Terwijl het WK-voetbal volop aan de gang is en sommige clubs de trainingen al starten, is de B-ploeg van KVK Ninove op uitstap naar Ibiza. Het elftal promoveerde dit seizoen en de voorzitter van de club beloofde een tripje naar Ibiza bij een eventuele promotie. Belofte maakt schuld en dus trokken de spelers met z'n allen richting het feesteiland. In Appelterre is afgelopen weekend de 7e editie van Walk for Glen georganiseerd. Dat is een initiatief ter nagedachtenis van Glen de Koeman, die op 15-jarige leeftijd uit het leven stapte na een gelekte naaktfoto. Met het initiatief werd geld ingezameld voor Child Focus. Wie zelf met donkere gedachten zit, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

0: Radio Ninove, nieuws.
1: Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale sectoren. Onder de slogan Welfare not warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te begeleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt de recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzege na een sterke solo op de laatste beklimming. Del Toro vocht daarmee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Jan Uytenbroeks was de 7e en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalmannen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2 overwinning geboekt tegen Iran. In Braziliaanse Brazilië haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen, daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Maandag 15 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Terwijl het WK voetbal volop aan de gang is en sommige clubs de trainingen al starten, is de B-ploeg van KVK Ninove op uitstappen naar Ibiza. Het elftal promoveerde dit seizoen en de voorzitter van de club beloofde een tripje naar Ibiza bij een eventuele promotie. Belofte maakt schuld en dus trokken de spelers met z'n allen richting het feesteiland. In Appelterre is afgelopen weekend de 7e editie van Walk for Glen georganiseerd. Dat is een initiatief ter nagedachtenis van Glen de Koolman, die op 15-jarige leeftijd uit het leven stapte na een gelekte naaktfoto. Met het initiatief werd geld ingezameld voor Child Focus. Wie zelf met donkere gedachten zit, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be. Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Duizenden mensen hebben in Brussel betoogd tegen hogere defensieuitgaven en besparingen in sociale sectoren. Onder de slogan Welfare not warfare trokken ze van het Noordstation naar de Europese wijk. De actievoerders willen meer investeringen in onder meer gezondheidszorg, onderwijs en klimaatbeleid. Bij botsing tussen twee helikopters boven de Braziliaanse stad Rio de Janeiro zijn zeker 6 mensen omgekomen. De toestellen stortten neer op een parking waar een grote brand uitbrak. Daarbij gingen ook een 20-tal auto's in de vlammen op. De oorzaak van het ongeval is nog onbekend. In Genève in Zwitserland is een protest tegen de G7-top uitgedraaid op ongeregeldheden. Enkele betogers gooiden projectielen naar de politie en staken een wagen in brand. 1000 agenten waren ingezet om de manifestatie te begeleiden. De politie nam ook vuurwerk, gasflessen, bivakmutsen en andere verdachte voorwerpen in beslag. Een meerderheid van de Zwitsers spreekt zich in een referendum uit tegen een beperking van de bevolkingsgroei. Zo'n 54,8% was tegen. Het referendum was een initiatief van de rechts-conservatieve Zwitserse Volkspartij. Die wilde de bevolking tegen 2050 beperken tot maximaal 10 miljoen inwoners. Nu zijn er 9,1 miljoen inwoners, van wie meer dan een kwart een migratieachtergrond heeft. De Amerikaanse president Trump roept Israël op om de aanvallen op Libanon stop te zetten. Volgens Trump brengt een recente Israëlische luchtaanval op een buitenwijk van Beirut het vredesproces in het Midden-Oosten in gevaar. Israël voerde de aanval uit als vergelding voor droneaanvallen van Hezbollah. Trump benadrukt dat zowel Israël als Hezbollah verdere escalatie moeten vermijden. Isaac Del Toro heeft de Tour Auvergne-Rhône-Alpes gewonnen. De Mexicaan pakte in de slotrit ook de dagzege na een sterke solo op de laatste beklimming. Del Toro vocht daarmee Tadej Pogacar op als eindwinnaar van de voormalige Dauphiné Libéré. Jan Uytenbroeks was de zevende en is de beste Belg in het eindklassement. De Belgische volleybalman

0: Vlaanderen Red Dragons hebben in de Nations League een spannende 3-2 overwinning geboekt tegen Iran. In Braziliaanse Brasilia haalden de Red Dragons het na 5 sets. Meer bewolking onderweg met kans op motregen, daarna een bewolkte maandag, maar stilaan meer opklaringen en 21 graden.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Maandag 15 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Terwijl het WK voetbal volop aan de gang is en sommige clubs de trainingen al starten, is de B-ploeg van KVK Ninove op uitstappen naar Ibiza. Het elftal promoveerde dit seizoen en de voorzitter van de club beloofde een tripje naar Ibiza bij een eventuele promotie. Belofte maakt schuld en dus trokken de spelers met z'n allen richting het feesteiland. In Appelterre is afgelopen weekend de 7e editie van Walk for Glen georganiseerd. Dat is een initiatief ter nagedachtenis van Glen de Koolman, die op 15-jarige leeftijd uit het leven stapte na een gelekte naaktfoto. Met het initiatief werd geld ingezameld voor Child Focus. Wie zelf met donkere gedachten zit, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: We love Ninove.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De VS en Iran hebben een deal. Dat zegt bemiddelaar Pakistan en Iran en de VS bevestigen dat. Vrijdag ondertekenen ze normaal gezien het vredesakkoord in Zwitserland. Donald Trump zal daar mogelijk zelf bij zijn. Het vredesakkoord moet een start zijn van verdere gesprekken over onder meer de Iraanse voorraad kernwapens. Volgens Trump heropent de straat van Hormuz vrijdag. Iran zegt dat er dan een wapenstilstand ingaat op alle fronten, ook in Libanon. Al lijkt het wel de vraag of Israël effectief zal stoppen met aanvallen op Libanon. Er komen intussen hoopvolle reacties binnen op de deal tussen Iran en de VS. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres noemt het een cruciale stap voor het vredesproces tussen de VS en Iran. De Franse president Macron zegt dat het akkoord zelfs de weg opent naar vrede in het hele Midden-Oosten. In het Franse Evian staat vandaag de G7-top, de top van de zeven grootste industriële landen. De Oekraïnse president Zelensky wil daar spreken met Donald Trump over de oorlog met Rusland. Zelensky heeft gisteren al gebeld met Trump voor zijn 80ste verjaardag, maar Trump komt dus zelf ook naar Frankrijk. Bij de botsing tussen twee helikopters in Brazilië is ook Oliver Tree overleden. Amerikaanse singer-songwriter was er op tournee. Hij zou binnenkort ook optreden in Brussel. Bij ons was Oliver Tree vooral bekend van Life Goes On en deze Miss You met Robin Schulz. Bij de helikopterbotsing kwamen in totaal 6 mensen om. Op het WK voetbal eindigt rond deze tijd de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië. Het staat er 3-1. Nederland speelde 2-2 gelijk tegen Japan. Oranje leidde tot kort voor het einde, maar Japan scoorde nog in de 89ste minuut. Bondscoach Ronald Koeman. Ivoorkust versloeg Ecuador met 1-0. In diezelfde groep versloeg Duitsland gisteravond Curaçao met een ruime 7-1. Als de Rode Duivels de 8e finales halen op het WK voetbal, dan is dat mogelijk zonder Jeremy Doku. Zijn vrouw moet rond die tijd bevallen en Doku wil daar graag bij zijn. Hij heeft al met de bond overlegd en die zou bereid zijn hem even te laten gaan. Voor de Rode Duivels is dat dan wel sportief een tegenvaller. We nemen een grijze start, maar wel geleidelijk meer opklaringen bij 21 graden. De rest van de week geleidelijk warmer, met vanaf donderdag temperaturen boven de 30 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
2: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
1: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
3: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Bestie loco, nog fouter, nog stouter.
8: Let me say yeah.
7: Met To Unlimited, Bad Be Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
9: Ah, shit. Here we go again.
7: Immer Hansi, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets!

verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten.

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninoven? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Car Wash Dodane.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: Maandag 15 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Terwijl het WK voetbal volop aan de gang is en sommige clubs de trainingen al starten, is de B-ploeg van KVK Ninove op uitstappen naar Ibiza. Het elftal promoveerde dit seizoen en de voorzitter van de club beloofde een tripje naar Ibiza bij een eventuele promotie. Belofte maakt schuld en dus trokken de spelers met z'n allen richting het feesteiland. In Appelterre is afgelopen weekend de 7e editie van Walk for Glen georganiseerd. Dat is een initiatief ter nagedachtenis van Glen de Koolman, die op 15-jarige leeftijd uit het leven stapte na een gelekte naaktfoto. Met het initiatief werd geld ingezameld voor Child Focus. Wie zelf met donkere gedachten zit, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
6: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergalen gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergalen. In het centrum van Ninove

Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane. Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De VS en Iran hebben een deal, dat zegt bemiddelaar Pakistan. En Iran en de VS bevestigen dat. Vrijdag ondertekenen ze normaal gezien een vredesakkoord in Zwitserland. Donald Trump zal daar mogelijk zelf bij zijn. Het vredesakkoord moet een start zijn van verdere gesprekken over onder meer de Iraanse voorraad kernwapens. Volgens Trump heropent de straat van Hormuz vrijdag. Iran zegt dat er dan een wapenstilstand ingaat op alle fronten, ook in Libanon. Al lijkt het wel de vraag of Israël effectief zal stoppen met aanvallen op Libanon. Er komen intussen hoopvolle reacties binnen op de deal tussen Iran en de VS. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres noemt het een cruciale stap voor het vredesproces tussen de VS en Iran. En de Franse president Emmanuel Macron zegt dat het akkoord zelfs de weg opent naar vrede in het hele Midden-Oosten. In het Franse Evian start vandaag de G7-top, de top van de zeven grootste industriële landen. De Oekraïnse president Zelensky wil daar spreken met Trump over de oorlog met Rusland. Zelensky heeft gisteren al gebeld met Trump voor zijn 80ste verjaardag, maar Trump komt dus zelf ook naar Frankrijk. Bij de botsing tussen twee helikopters in Brazilië is ook Oliver Tree overleden. Bij ons was hij vooral bekend van Life Goes On en deze Miss You met Robin Schulz. Bij de helikopterbotsing kwamen in totaal 6 mensen om. Op het WK voetbal heeft Zweden Tunesië verslagen met een ruime 5-1 cijfers. Nederland speelde 2-2 gelijk tegen Japan. Oranje leidde tot kort voor het einde, maar Japan scoorde nog in de 89ste minuut. Bondscoach Ronald Koeman.
3: Teleurstellend als je 2 keer voor staat dat je uiteindelijk de wedstrijd niet wint. Maar ik denk dat we onderschatten tegen wie we spelen, tegen de kracht van de tegenstander.
2: Ivoorkust versloeg Ecuador met 1-0. En in diezelfde groep versloeg Duitsland Curaçao met een ruime 7-1. Als de Rode Duivels de 8e finales halen op het WK voetbal, dan is dat mogelijk zonder Jeremy Doku. Zijn vrouw moet rond die tijd bevallen en Doku wil daar graag bij zijn. Hij heeft al met de bond overlegd en die zou bereid zijn hem even te laten gaan. Het is voor de Rode Duivels sportief dan wel een tegenvaller. We nemen een grijze start, maar er komen geleidelijk opklaringen bij een graad of 21. De rest van de week wordt geleidelijk warmer, met vanaf donderdag temperaturen boven 30 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
4: Radio Ninove. Goedemorgen.

Van Berre, goedemorgen. Fijne maandagmorgen. Speciale maandag vandaag, want de duivels komen aan de aftrap. Op het WK, daar gaan we het straks nog even over hebben. Maar eerst Tina Turner, de best.

0: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Nienhoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Nienhoven Leeft website bij caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het

ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

0: Lammers, Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd. Een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.

Sugar Babes met Round Round bij Radio Ninove in Fijne Morgen. Vandaag een bijzondere dag, want de Rode Duivels komen aan de aftrap van het WK voetbal. Wel wat minder commotie rond, zo vind ik. Je ziet ook minder in het straatbeeld. Maar als de Duivels vanavond winnen, kan dat volledig omslaan. Je kan de wedstrijd trouwens live bekijken in compagnie. Namelijk op het Niaplein wordt een groot scherm gezet om te kijken. En nadien nog iets gaan nuttigen in Café in den Keizer. Ik ben ook wel benieuwd naar je pronostiek. Wat denk je wat het gaat worden? Stuur het gerust door via de app van Radio Ninove. Radio Ninove. En dan is hier het voetbalplaatje.

0: Marvin Gaye met I Heard It Through the Grapevine. Triggerfinger met I Follow Rivers hoor je zo meteen na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Maandag 15 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Terwijl het WK voetbal volop aan de gang is en sommige clubs de trainingen al starten, is de B-ploeg van KVK Ninove op uitstappen naar Ibiza. Het elftal promoveerde dit seizoen en de voorzitter van de club beloofde een tripje naar Ibiza bij een eventuele promotie. Belofte maakt schuld en dus trokken de spelers met z'n allen richting het feesteiland. In Appelterre is afgelopen weekend de 7e editie van Walk for Glen georganiseerd. Dat is een initiatief ter nagedachtenis van Glen de Koolman, die op 15-jarige leeftijd uit het leven stapte na een gelekte naaktfoto. Met het initiatief werd geld ingezameld voor Child Focus. Wie zelf met donkere gedachten zit, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.
3: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
4: Juwelier Nachtergale,
5: we helpen je graag.
6: Zeg, zin in een koffietje?
7: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
6: Ah wel, we doen het allebei.
7: Ja.
2: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
8: Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

zomerse klanken en dat past perfect bij het weer die eraan komt. Jennifer Lopez, Waiting for Tonight. 20 graden vandaag in Nienhoven met behoorlijk veel zon. Komende dagen wordt het warmer. Morgen 20, maar de rest van de week gaan we richting 25. En naar vrijdag toe zelfs 30 graden.

Aha, met Take On Me. Fijne maandagmorgen. De BIP hier in Nienhoven, die organiseren regelmatig een voorleesuurtje voor je kinderen tussen 3 en 5 jaar. Zaterdag staat er weer eentje gepland, namelijk met als thema vakantie. Die komt eraan voor kinderen van 3 tot 5, maar ook de broers en zusjes. Zusjes zijn van harte welkom om deel te nemen aan dat voorleesuurtje of om te komen luisteren in alle geval. Het voorleesuurtje dus nu zaterdag om 10 uur in de BIP. Vooraf inschrijven is niet nodig en het is volledig gratis.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De VS en Iran hebben een deal, dat zegt bemiddelaar Pakistan. En Iran en de VS bevestigen dat. Vrijdag ondertekenen ze normaal gezien een vredesakkoord in Zwitserland. Donald Trump zal daar mogelijk zelf bij zijn. Het vredesakkoord moet een start zijn van verdere gesprekken over onder meer de Iraanse voorraad kernwapens. Volgens Trump heropent de straat van Hormuz vrijdag. Iran zegt dat er dan een wapenstilstand ingaat op alle fronten, ook in Libanon. Al lijkt het wel de vraag of Israël effectief zal stoppen met aanvallen op Libanon. Er komen intussen hoopvolle reacties binnen op de deal tussen Iran en de VS. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres noemt het een cruciale stap voor het vredesproces tussen de VS en Iran. En de Franse president Emmanuel Macron zegt dat het akkoord zelfs de weg opent naar vrede in het hele Midden-Oosten. In het Franse Evian start vandaag de G7-top, de top van de zeven grootste industriële landen. De Oekraïnse president Zelensky wil daar spreken met Trump over de oorlog met Rusland. Zelensky heeft gisteren al gebeld met Trump voor zijn 80ste verjaardag, maar Trump komt dus zelf ook naar Frankrijk. Bij de botsing tussen twee helikopters in Brazilië is ook Oliver Tree overleden. Bij ons was hij vooral bekend van Life Goes On en deze Miss You met Robin Schultz.

0: Bij de helikopterbotsing kwamen in totaal 6 mensen om. Op het WK voetbal heeft Zweden Tunesië verslagen met een ruime 5-1 cijfers. Nederland speelde 2-2 gelijk tegen Japan. Oranje leidde tot kort voor het einde, maar Japan scoorde nog in de 89ste minuut. Bondscoach Ronald Koeman.
1: Teleurstellend als je 2 keer voor staat dat je uiteindelijk de wedstrijd niet wint. Maar ik denk dat we onderschatten tegen wie we spelen, tegen de kracht van de tegenstander.
0: Ivoorkust versloeg Ecuador met 1-0 en in diezelfde groep versloeg Duitsland Curaçao met een ruime 7-1. Als de Rode Duivels de 8e finales halen op het WK voetbal, dan is dat mogelijk zonder Jeremy Doku. Zijn vrouw moet rond die tijd bevallen en Doku wil daar graag bij zijn. Hij heeft al met de bond overlegd en die zou bereid zijn hem even te laten gaan. Het is voor de Rode Duivels sportief dan wel een tegenvaller. We nemen een grijze start, maar er komen geleidelijk opklaringen bij een graad of 21. De rest van de week wordt geleidelijk warmer, met vanaf donderdag temperaturen boven 30 graden.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

Ik zou je zomaar een goede morgen durven wensen en veel geluk en bon courage als je een zoon of dochter hebt of meerdere die vandaag examen moeten gaan afleggen en nog studeren deze week. Dus ook goede moed voor jou en veel stressbestendigheid.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Bestie loco! Nog fouter, nog stouter!
7: Let me say yeah!
6: Met Too Unlimited, Bad B Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
8: Ah, shit. Here we go again.
6: Immer Hansi, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furex. Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Nienhoven. Koop nu je tickets.
9: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
10: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
11: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Nienhoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Nienhoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
12: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: know what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Skunk and Nancy. Wat een fantastisch nummer, zeg. Hedonism, fijne morgen. Vandaag de 15e intussen. Op de kalender van Thibaut van den Abele wordt teruggeblikt naar de geboorte op 1963, 15 juni 1963, van een vooraanstaande Amerikaanse actrice, namelijk Helen Hunt. Je bent geslaagd op je examen wiskunde als je weet dat Helen Hunt 63 wordt vandaag. In de voetballerij Oliver Kahn, gewezen Duitse keeper, wordt 57 jaar. Duitsers gisteren nog gespeeld tegen Curaçao. Courtney Cox, 62 wordt ze vandaag. Ja, dat is uit Friends natuurlijk. Monica Helen Hunt had je daarnet 63 jaar. Dominique de Rudder blaast 69 kaarsjes uit. Jim Belushi, 72. Paul Michiels, de pollepap van Soul Sister, wordt vandaag 78 jaar. Demis Roussos zou er 80 zijn geworden. Xavira Hollander van die vuile boek daar in de jaren 70. De Happy Hooker, dat is het. De Happy Cooker. 83, Johnny Holiday zou ook 83 zijn geworden vandaag. En het allerbelangrijkste, dat ben jij natuurlijk. Als jij jarig bent vandaag op deze 15e, dan wens ik je een gelukkige verjaardag.
2: Radio Ninove.

0: Donna Summer met Last Dance. Zometeen Summer met Undressed na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Maandag 15 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Terwijl het WK voetbal volop aan de gang is en sommige clubs de trainingen al starten, is de B-ploeg van KVK Ninove op uitstappen naar Ibiza. Het elftal promoveerde dit seizoen en de voorzitter van de club beloofde een tripje naar Ibiza bij een eventuele promotie. Belofte maakt schuld en dus trokken de spelers met z'n allen richting het feesteiland. In Appelterre is afgelopen weekend de 7e editie van Walk for Glen georganiseerd. Dat is een initiatief ter nagedachtenis van Glen de Koolman, die op 15-jarige leeftijd uit het leven stapte na een gelekte naaktfoto. Met het initiatief werd geld ingezameld voor Child Focus. Wie zelf met donkere gedachten zit, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
7: Juwelier Nachtergale,
8: we helpen je graag.
9: Yeah, yeah. We love Ninove.

0: was Bruce Springsteen met I'm on Fire. Nienoven is ook on fire. Vandaag valt dat behoorlijk mee. 20 graden wordt het. En een zonnige dag. Morgen 4, 25 graden. En dan naar vrijdag toe, dan is het echt fuego. Want dan gaan we richting 30 graden. Radio Nienoven.
1: First cross. I want to master right now.

Course met Irresistible. Een café bepist en bezoepen, die verkopen pannenkoeken. Een pak van een kilogram kost 10 euro. Twee pakken kosten 18 euro. Dat zijn 24 stuks. Bestellen kan bij alle leden van de carnavalsgroep of via de social media natuurlijk, de nieuwe snelweg. De bestelling wordt aan huis geleverd in het weekend van 19 tot 21 juni. Maar ga het vooral eens bekijken op de Facebookpagina van Bepist en Bezoepen. I said it.

0: complex dat op de lijst van het UNESCO Werelderfgoed staat. Het vuur ontstond na een grootschalige Russische luchtaanval. Het klooster is van groot belang voor de Oekraïnse cultuur en de gemeenschap van christenen en orthodoxen. Raketten en drones troffen niet alleen het klooster, maar ook flatgebouwen. Daarbij vielen meerdere doden en gewonden. Burgers moesten massaal schuilen in kelders en metrostations. Bovendien zitten nog eens ruim 140.000 mensen zonder stroom, omdat Russische troepen ook elektriciteitsvoorzieningen onder vuur namen. En bij aanvallen in de stad Kharkiv zijn 5 hulpverleners gedood. De internationale olieprijzen zijn fors gedaald nu de Verenigde Staten en Iran een akkoord bereikt hebben. Er is al zo'n 5% afgegaan. Waarnemers verwachten dat die trend zich zal verder zetten. Als er vanaf vrijdag weer schepen varen door de zeestraat van Hormuz, kan de wereldwijde verdeling van olie weer op gang komen. Er staan lange wachtrijen aan de check-in-balies op Brussels Airport. Het personeel van bagageafhandelaar Aviapartner heeft spontaan het werk neergelegd. Door de actie lopen de vluchten vertraging op. Passagiers krijgen de raad om op tijd naar de luchthaven te komen. Op Brussels Airport is nog een andere bagagehandelaar actief. Dat bedrijf werkt onder meer voor Brussels Airlines. Daar zijn geen problemen. Het is uitkijken naar de prestaties van onze Rode Duivels. Die spelen om 9 uur vanavond hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Daarin nemen ze het op tegen Egypte. Bondscoach Garcia gaat ervan uit dat Egypte niet veel doelpunten zal incasseren. Of dat effectief zo is, weten we pas vanavond. Het wordt geleidelijk zonniger bij maxima rond 21 graden. Morgen nemen we een regenachtige start, later komt de zon er wat door. We kunnen dan 25 graden halen.
1: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek. Radio
2: Ninove. Goedemorgen.

0: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Nienoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Nienoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
1: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

0: Lammers, Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd. Een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.
3: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteit verhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenanddeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten.

ben benieuwd, ben curieus wat jij ervan maakt van België-Egypte vanavond. De uitslag. Mijn zonen die meer in de voetbalrij zitten, die zeggen dat de Egyptenaren goed kunnen voetballen, dus dat wel eens moeilijke affaire zou kunnen worden voor de Belgen. Wel, je kan het vanavond live aanschouwen, want de wedstrijd tussen de Rode Duivels en Egypte is te bekijken op het Ninjaplein, op het grote scherm. Daar is ook een bar bij, die opent al om 8 uur. Even opwarmen voor de wedstrijd. En na de wedstrijd kan je nog terecht in café in den Keizer voor de hopelijk afterparty. Queen met Bohemian Rhapsody, zometeen na deze Rihanna en Calvin Harris, We Found Love.

0: Meteor met nooduitgang hoor je zometeen na de actualiteit van bij ons. Goedemorgen.
1: Maandag 15 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Terwijl het WK voetbal volop aan de gang is en sommige clubs de trainingen al starten, is de B-ploeg van KVK Ninove op uitstappen naar Ibiza. Het elftal promoveerde dit seizoen en de voorzitter van de club beloofde een tripje naar Ibiza bij een eventuele promotie. Belofte maakt schuld en dus trokken de spelers met z'n allen richting het feesteiland. In Appelterre is afgelopen weekend de 7e editie van Walk for Glen georganiseerd. Dat is een initiatief ter nagedachtenis van Glen de Koolman, die op 15-jarige leeftijd uit het leven stapte na een gelekte naaktfoto. Met het initiatief werd geld ingezameld voor Child Focus. Wie zelf met donkere gedachten zit, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Zeg, zin in een koffietje?
6: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
5: Ah wel, we doen het allebei.
6: Ja.
7: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
8: Ninja Shopping.
7: Dubbel plezier van hier.
9: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten.
10: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
9: Okay? Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt.
11: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
9: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
14: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
15: Yeah, yeah. We love Ninove.
16: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

En de zon is terug. She's back. 20 graden wordt het vandaag in Nienhoven en zonnig weer. Morgen doen we er iets bij. 4, 25 graden. En dat houdt aan. En dan vrijdag. Ja, dan gaan we de overtreffende trap doen. Want vrijdag wordt een hete dag. De heetste van de week. 30 graden. Ah!

Starship met Sarah bij Radio Ninove. Studeren, zowel in de humaniora als je studenten hebt, veel courage de komende dagen. Het is nog even doorbijten, maar ook de studenten in de hogere school, die zijn volop aan het blokken, die zitten in de examens eigenlijk. En die kunnen ook in gezelschap studeren hier in Ninove, want de Berdam is weer opengesteld. Elke dag is dat van 8 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds. In het weekend is het van 9 tot 8. Een plek reserveren is niet mogelijk. First come, first serve. Dus meer informatie vind je op de website Studeren. Nee, op de Facebookpagina, sorry. Studeren in Ninove. Come on, guys.

0: via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in een eeuwenoud kloostercomplex dat op de lijst van het UNESCO Werelderfgoed staat. Het vuur ontstond na een grootschalige Russische luchtaanval. Het klooster is van groot belang voor de Oekraïnse cultuur en de gemeenschap van christenen en orthodoxen. Raketten en drones troffen niet alleen het klooster, maar ook flatgebouwen. Daarbij vielen meerdere doden en gewonden. Burgers moesten massaal schuilen in kelders en metrostations. Bovendien zitten nog eens ruim 140.000 mensen zonder stroom, omdat Russische troepen ook elektriciteitsvoorzieningen onder vuur namen. En bij aanvallen in de stad Kharkiv zijn 5 hulpverleners gedood. De internationale olieprijzen zijn fors gedaald nu de Verenigde Staten en Iran een akkoord bereikt hebben. Er is al zo'n 5% afgegaan. Waarnemers verwachten dat die trend zich zal verder zetten. Als er vanaf vrijdag weer schepen varen door de zeestraat van Hormuz, kan de wereldwijde verdeling van olie weer op gang komen. Er staan lange wachtrijen aan de check-in-balies op Brussels Airport. Het personeel van bagageafhandelaar Aviapartner heeft spontaan het werk neergelegd. Door de actie lopen de vluchten vertraging op. Passagiers krijgen de raad om op tijd naar de luchthaven te komen. Op Brussels Airport is nog een andere bagagehandelaar actief. Dat bedrijf werkt onder meer voor Brussels Airlines. Daar zijn geen problemen. Het is uitkijken naar de prestaties van onze Rode Duivels. Die spelen om 9 uur vanavond hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Daarin nemen ze het op tegen Egypte. Bondscoach Garcia gaat ervan uit dat Egypte niet veel doelpunten zal incasseren. Of dat effectief zo is, weten we pas vanavond. Het wordt geleidelijk zonniger bij maxima rond 21 graden. Morgen nemen we een regenachtige start, later komt de zon er wat door. We kunnen dan 25 graden halen.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.
1: We love you.

Dat is de meest recente single van Teddy Swims. Het nummer is al een tweetal maanden uit, maar bereikt ons nu pas. Mr. Know It All, zeer goed.

0: en nog veel meer. Festi Loco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
3: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Ninoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Ninoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
4: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
5: Carwash Dodane.
6: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

Crowe. Hij komt uit Ierland, Cork. Dit was nog eens van hem, Heaven. Even aanstippen dat de Ninofse brandweer dit weekend een groot eetfestijn organiseert. Keuze uit zalm, varkenshaasje of kippenfilet. En al die gerechten zijn ook als kindermenu verkrijgbaar. Het eetfestijn vindt plaats in de brandweerkazerne zelf aan de Desiree de Botkaai. Zaterdagavond kan je er langs van 7:30 tot 9:30. En zondag over de middag van 11:30 tot 2:30. Dit is Nova Star, Never Back.

0: Maar ja, het is meestal wel erg flatterend wanneer men een song over je maakt. Maar in dit geval ligt dat toch wel even anders. You're As Cold As Ice van Foreigner uit 1977. Ruim 10:30 hoogtijd voor het nieuws uit jouw stad.
1: Maandag 15 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Terwijl het WK-voetbal volop aan de gang is en sommige clubs de trainingen al starten, is de B-ploeg van KVK Ninove op uitstap naar Ibiza. Het elftal promoveerde dit seizoen en de voorzitter van de club beloofde een tripje naar Ibiza bij een eventuele promotie. Belofte maakt schuld en dus trokken de spelers met z'n allen richting het feesteiland. In Appelterre is afgelopen weekend de 7e editie van Walk for Glen georganiseerd. Dat is een initiatief ter nagedachtenis van Glen de Koeman, die op 15-jarige leeftijd uit het leven stapte na een gelekte naaktfoto. Met het initiatief werd geld ingezameld voor Child Focus. Wie zelf met donkere gedachten zit, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
7: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
8: Juwelier Nachtergale.
9: We helpen je graag.
10: Love Ninove.

dat was Corona. I don't wanna be a star. 16 graden op dit ogenblik in Ninove. Dat worden er 19 deze namiddag. Een afwisseling van zon en wolkenvelden. Blijft wel droog. Ook morgen droog weer. Ook dan wat wolken, maar nog wat meer ruimte voor de zon. En een temperatuur die oploopt tot 23 graden. Ook de vooruitzichten voor de dagen erna, ja, die zien er vrij goed uit. Hear the clock ticking on the wall. Losing

Warren met Eternity. En dan deze van Paul Simon van het album Graceland. Anno 1986, You Can Call Me L. Maandag vanmiddag Radio Nienhoven. Aaron Blommaert is dit. Met Zonde. Fijn dat je bij ons bent.

Mercy. Ik heb nog net even de tijd om aan te stippen dat de Ninofse Bibliotheek gestart is met een nieuw initiatief. Dat heet BIP aan huis. Specifiek gericht op mensen die tijdelijk of langdurig minder mobiel zijn. Zij kunnen voortaan gebruik maken van die service die inhoudt dat men om de 3 weken boeken, strips, dvd's of cd's bij jou aan huis levert. En dat die ook opnieuw worden opgehaald. Als je er meer wil over weten, dan surf je gewoon eens naar de website van de Ninofse Bibliotheek. Daar vind je alle informatie daarover. Op naar het nieuws van 11 uur nu. Eerst nog deze van Harry Styles, American Girls.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in een eeuwenoud kloostercomplex dat op de lijst van het UNESCO Werelderfgoed staat. Het vuur ontstond na een grootschalige Russische luchtaanval. Het klooster is van groot belang voor de Oekraïnse cultuur en de gemeenschap van christenen en orthodoxen. Raketten en drones troffen niet alleen het klooster, maar ook flatgebouwen. Daarbij vielen meerdere doden en gewonden. Burgers moesten massaal schuilen in kelders en metrostations. Bovendien zitten nog eens ruim 140.000 mensen zonder stroom, omdat Russische troepen ook elektriciteitsvoorzieningen onder vuur namen. En bij aanvallen in de stad Kharkiv zijn 5 hulpverleners gedood. De internationale olieprijzen zijn fors gedaald nu de Verenigde Staten en Iran een akkoord bereikt hebben. Er is al zo'n 5% afgegaan. Waarnemers verwachten dat die trend zich zal verder zetten. Als er vanaf vrijdag weer schepen varen door de zeestraat van Hormuz, kan de wereldwijde verdeling van olie weer op gang komen. Er staan lange wachtrijen aan de check-in-balies op Brussels Airport. Het personeel van bagageafhandelaar Avia Partner heeft spontaan het werk neergelegd. Door de actie lopen de vluchten vertraging op. Passagiers krijgen de raad om op tijd naar de luchthaven te komen. Op Brussels Airport is nog een andere bagagehandelaar actief. Dat bedrijf werkt onder meer voor Brussels Airlines. Daar zijn geen problemen. Het is uitkijken naar de prestaties van onze Rode Duivels. Die spelen om 9 uur vanavond hun eerste wedstrijd op het WK voetbal. Daarin nemen ze het op tegen Egypte. Bondscoach Garcia gaat ervan uit dat Egypte niet veel doelpunten zal incasseren. Of dat effectief zo is, weten we pas vanavond. Het wordt geleidelijk zonniger bij maxima rond 21 graden. Morgen nemen we een regenachtige start, later komt de zon er wat door. We kunnen dan 25 graden halen.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

is een mengelmoes van disco, soul en funk music. Deze De Bauza trio uit Noorwegen, Magnetic. Zeer goede morgen als je jarig bent vandaag. Van harte proficiat. Je vertoeft trouwens een heel goed gezelschap, want ook Paul Michiels is jarig. Hij wordt er 78. En Susan van Susan en Freek, die viert op deze 15 juni haar 34ste verjaardag. I don't want a lover. Dit is Texas bij Radio Nienhoven.

0: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

0: Ruben van Gucht, Black Prince, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
3: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
2: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
4: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: Herinneringen vervagen niet, wanneer ze met liefde worden vastgelegd. Een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.

geen tranen meer over van Camille. Nu, zaterdag, topdag in het centrum van Nienhoven. Een braderij in de Beverstraat en Lavendelstraat. En op het Oud-Strijdersplein, daar is ook kinderanimatie. En er is nog meer, er is live muziek in de horecazaken. En aan het Oud-Stadhuis, ja, het wordt een topdag zoals er nog maar weinigen zijn geweest. Nu, zaterdag, vanaf 10:00 's ochtends in de handelskern van onze stad. Zeker eens langskomen. Er is Ten Sharp met You. Yeah.

0: Blondie met Debbie Harry uiteraard in de hoofdrol Hearts of Glass. Er is zometeen Stay If You Wanna Dance van Miles Smith. Maar eerst nog een Ninofse nieuws update.
1: Maandag 15 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Terwijl het WK-voetbal volop aan de gang is en sommige clubs de trainingen al starten, is de B-ploeg van KVK Ninove op uitstappen naar Ibiza. Het elftal promoveerde dit seizoen en de voorzitter van de club beloofde een tripje naar Ibiza bij een eventuele promotie. Belofte maakt schuld en dus trokken de spelers met z'n allen richting het feesteiland. In Appelterre is afgelopen weekend de 7e editie van Walk for Glen georganiseerd. Dat is een initiatief ter nagedachtenis van Glen de Koeman, die op 15-jarige leeftijd uit het leven stapte na een gelekte naaktfoto. Met het initiatief werd geld ingezameld voor Child Focus. Wie zelf met donkere gedachten zit, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Zeg, zin in een koffietje?
6: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
5: Ah wel, we doen het allebei.
6: Ja.
7: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
8: Ninja Shopping.
7: Dubbel plezier van hier.
9: Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

een van haar grote hits, Time After Time. Ze had onder meer ook nog Girls Just Wanna Have Fun, Cyndi Lauper was dat. Terwijl we ons stilaan opmaken voor die allereerste wedstrijd van onze Rode Duivels op het wereldkampioenschap voetbal. Egypte is de tegenstander vanavond. De wedstrijd start om 9 uur. Je kan die gaan bekijken op grootscherm op het Ninjaplein. Daar opent al een bar om 8 uur 's avonds. En je kan er gezellig iets drinken tot 1 uur na de wedstrijd. Nadien kan je eventueel nog in Café Den Keizer terecht.

Calvin Harris met Ellie Goulding in Miracle. Ik heb een mooi drieluik voor je klaarstaan. Ultrasonic met Lips They Move. Er is ook Homewrecker van Samber en een oudje van de Backstreet Boys.

Quit Playing Games With My Heart van de Backstreet Boys. Ik wil nog net voor het nieuws van 12 uur even kwijt dat de stad Ninove een drietal vacatures lopen heeft. Men zoekt een verpleegkundige voor het woonzorgcentrum Klateringen, maar ook een deskundige fiscaliteit en een projectverantwoordelijke buitenschoolse opvang en activiteiten. Als je interesse hebt in een van deze openstaande betrekkingen, één adres, de website van onze stad, ninove.be. Dat gezegd zijnde, zometeen het nieuws dus van 12 uur. En daarna is er Bjorn.

0: Plus en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Marius Borg Hoijbu, de zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar gevangenis. Hij is schuldig bevonden aan 2 van de 4 verkrachtingen waarvoor hij was aangeklaagd, waaronder 1 in de kelder van de residentie van kroonprins Haakon. Ook aan huiselijk geweld en aan mishandeling van een bekende vrouwelijke influencer is hij schuldig. Hoijbu moet zijn slachtoffers ook €58.000 schadevergoeding betalen. Zijn advocaten lieten al weten dat hij beroep zal aantekenen tegen het vonnis. Tegen 2050 zal het aantal personen met dementie in ons land met bijna 2/3 toenemen. Er zullen dus bijna 50.000 extra patiënten bijkomen. Onderzoeksstichting Stop Alzheimer en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen becijferen dat op basis van actuele gegevens van Stadbel. De toename van Alzheimer zou in Vlaanderen het grootst zijn. De stichtingen benadrukken dat gerichte investering in ondersteuning en tijdige detectie noodzakelijk blijven. De Britse premier Keir Starmer wil sociale media verbieden voor jongeren onder de 16. Het verbod zal gelden voor platformen als Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X. Starmer erkent dat de maatregel moeilijk afdwingbaar zal zijn, maar nodig is het wel, zegt hij. Nog volgens de premier moeten overheden durven optreden tegen de macht van grote technologiebedrijven. Er komen ook strengere regels voor gaming- en livestreamingplatformen. Het totale pakket vormt een van de strengste maatregelen voor het online beschermen van kinderen wereldwijd. En niet dat het nieuws is, of toch nog niet, maar misschien is het hoopgevend. Maximus, de bekendste kat van het land en de enige met een functie in de wedstrijd, voorspelt winst voor de Rode Duivels vanavond tegen Egypte. Op Instagram staat een filmpje waarbij Maximus in een nagemaakt voetbalveld met telkens 2 landen moet kiezen tussen 2 schoteltjes melk. De kat van premier De Wever voorspelt voor deze WK-dag overwinningen voor Spanje en voor de Rode Duivels. Het initiatief heet Maximus die Octopussie en knipoogt naar de inktvis Paul, die in 2010 opvallend veel WK-wedstrijden correct voorspelde. Veel bewolking met af en toe een opklaring, maar het moet vanmiddag wel droog blijven. We halen maxima van 16 tot 21 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Goedemiddag beste vrienden, het is tijd voor de lunchbreak.

heb het belachelijk belangrijke nieuws van de dag. Het WK-voetbal in Amerika, dat brengt een probleempje mee. Meer dan de helft van de groepswedstrijden die worden namelijk gespeeld tussen middernacht en 6 uur 's ochtends, onze tijd. Slaapexperten van het UZ in Gent en het UZ Antwerpen die zeggen 1 kortere nacht is geen ramp, maar selecteer op voorhand welke wedstrijden je echt wil zien. En doe geen dutje van 3 uur voor het avondeten, want dan breng je je ritme helemaal in de war. Een korte powernap in de namiddag, dat is dan wel veel beter. Studenten met examens, daar heb ik slecht nieuws voor, want die kijken beter gewoon niet.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
3: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
4: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Ninove. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Ninove Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
5: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
6: Carwash Dodane.
7: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of

Ze kwamen uit Australië, ze heten Savage Garden. En de zanger Darren Hayes die schreef dit nummer geïnspireerd op de science fiction film Blade Runner. Die link die hoor je misschien niet meteen, maar goed, in 1996 is het uitgebracht en het werd pas echt een hit toen ze het 2 jaar later opnieuw uitbrachten, na het succes van Truly Madly Deeply. In het Verenigd Koninkrijk schoot het dan meteen naar nummer 3, in Vlaanderen haalde het de top 30. Dat is typisch, soms moet een nummer gewoon even wachten op zijn moment. Just

0: Maandag 15 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Terwijl het WK-voetbal volop aan de gang is en sommige clubs de trainingen al starten, is de B-ploeg van KVK Ninove op uitstappen naar Ibiza. Het elftal promoveerde dit seizoen en de voorzitter van de club beloofde een tripje naar Ibiza bij een eventuele promotie. Belofte maakt schuld en dus trokken de spelers met z'n allen richting het feesteiland. In Appelterre is afgelopen weekend de 7e editie van Walk for Glen georganiseerd. Dat is een initiatief ter nagedachtenis van Glen de Koeman, die op 15-jarige leeftijd uit het leven stapte na een gelekte naaktfoto. Met het initiatief werd geld ingezameld voor Child Focus. Wie zelf met donkere gedachten zit, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
2: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
3: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
2: Ah, dan doen we het allebei, hè?
3: Voilà.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
6: Juwelier Nachtergale,
7: we helpen je graag.
8: We love Ninove.

Ik heb ook een weerpraatje meegebracht deze middag. Vandaag is het nog wat grijs met af en toe een bui, maar dat houdt niet lang meer aan. Vanaf dinsdag wordt het droog en zonnig en tegen donderdag en vrijdag stijgt het kwik op veel plaatsen tot boven de 30 graden. Vrijdag kan het zelfs oplopen tot 33 graden, al gaan er dan ook onweersbuien mee gepaard.

Producer Benny Blanco die had het idee voor dit nummer terwijl hij op de loopband stond. Taya Cruz die zelf vertelt dat hij er 's nachts voor wakker schoot, in zijn ondergoed naar beneden rende en meteen begon te schrijven. Dat klinkt misschien niet als het meest glamoureuze ontstaansverhaal, maar het werkte. Het nummer was trouwens eerst bedoeld voor rapper Flo Rida. Die paste en Taya Cruz die nam het uiteindelijk dan zelf maar op en heeft daar geen spijt.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Marius Borghoijbu, de zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar gevangenis. Hij is schuldig bevonden aan 2 van de 4 verkrachtingen waarvoor hij was aangeklaagd, waaronder 1 in de kelder van de residentie van kroonprins Haakon. Ook aan huiselijk geweld en aan mishandeling van een bekende vrouwelijke influencer is hij schuldig. Hoijbu moet zijn slachtoffers ook €58.000 schadevergoeding betalen. Zijn advocaten lieten al weten dat hij beroep zal aantekenen tegen het vonnis. Tegen 2050 zal het aantal personen met dementie in ons land met bijna 2/3 toenemen. Er zullen dus bijna 50.000 extra patiënten bijkomen. Onderzoeksstichting Stop Alzheimer en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen becijferen dat op basis van actuele gegevens van Stadbel. De toename van Alzheimer zou in Vlaanderen het grootst zijn. De stichtingen benadrukken dat gerichte investering in ondersteuning en tijdige detectie noodzakelijk blijven. De Britse premier Keir Starmer wil sociale media verbieden voor jongeren onder de 16. Het verbod zal gelden voor platformen als Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X. Starmer erkent dat de maatregel moeilijk afdwingbaar zal zijn, maar nodig is het wel, zegt hij. Nog volgens de premier moeten overheden durven optreden tegen de macht van grote technologiebedrijven. Er komen ook strengere regels voor gaming- en livestreamingplatformen. Het totale pakket vormt een van de strengste maatregelen voor het online beschermen van kinderen wereldwijd. En niet dat het nieuws is, of toch nog niet, maar misschien is het hoopgevend. Maximus, de bekendste kat van het land en de enige met een functie in de wedstrijd, voorspelt winst voor de Rode Duivels vanavond tegen Egypte. Op Instagram staat een filmpje waarbij Maximus in een nagemaakt voetbalveld met telkens 2 landen moet kiezen tussen 2 schoteltjes melk. De kat van premier De Wever voorspelt voor deze WK-dag overwinningen voor Spanje en voor de Rode Duivels. Het initiatief heet Maximus die octopussie en knipoogt naar de inktvis Paul, die in 2010 opvallend veel WK-wedstrijden correct voorspelde. Veel bewolking met af en toe een opklaring, maar het moet vanmiddag wel droog blijven. We halen maxima van 16 tot 21 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Zo, beste vrienden, we kunnen starten met deel 2 van de lunchbreak op deze maandagmiddag. Fijn dat je luistert.

voetbalclub Ostameerbeke. Daarbij zijn ze nog op zoek naar spelers voor de U15 en U7 categorie voor volgend seizoen. Als je geïnteresseerd bent of je kent iemand die wil voetballen, dan kan je een mailtje sturen naar Chris Saïs. En het adres is chris.saïs2@telenet.be. Come on, shake your body, baby, do that conga. No, you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby.

0: baby, doe dat conga.
1: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark Willie K en MC Chucky, Furax, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
3: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
2: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
4: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: Herinneringen vervagen niet. Wanneer ze met liefde worden vastgelegd, een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.

Kaigo bij Radio Nienhoven met Walk Up in Love. Ik heb de Stereophonics klaarstaan. En die stappen in San Francisco in een taxi. En de chauffeur die begint meteen te klagen dat hij de stad haat. Full of tourists and processed fish. Kelly Jones die schrijft het op. En zo simpel kan het zijn om een nummer te maken.

0: Maandag 15 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Terwijl het WK voetbal volop aan de gang is en sommige clubs de trainingen al starten, is de B-ploeg van KVK Ninove op uitstap naar Ibiza. Het elftal promoveerde dit seizoen en de voorzitter van de club beloofde een tripje naar Ibiza bij een eventuele promotie. Belofte maakt schuld en dus trokken de spelers met z'n allen richting het feesteiland. In Appelterre is afgelopen weekend de 7e editie van Walk for Glen georganiseerd. Dat is een initiatief ter nagedachtenis van Glen de Koeman, die op 15-jarige leeftijd uit het leven stapte na een gelekte naaktfoto. Met het initiatief werd geld ingezameld voor Child Focus. Wie zelf met donkere gedachten zit, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Zeg, zin in een koffietje?
5: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
5: Ja.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier.
8: Yeah, yeah. Radio Ninove.
9: We love Ninove.

De Nienhofse carnavalsvereniging De Druivers die verkoopt lasagnes. Je kan kiezen uit bolognese, kip of veggie. Een portie van 400 gram kost 7 euro. En als je er 3 aankoopt, dan betaal je slechts 20 euro. Bestellen, dat kan nog tot vrijdag 19 juni bij een van de leden. Afhaling is voorzien op zaterdag 27 juni tussen 2 uur en 5 uur in de werkplaats op de Albertlaan hier bij ons in Nienhoven. En die werkplaats die vind je recht tegenover de Carrefour.

Caleb Followill, die had de melodie, maar nog geen tekst. En dus zong hij voor de grap, "This sex is on fire." En hij begon meteen te lachen omdat het zo belachelijk klonk. Maar de rest van de band die vond het net goed. Hij wilde het nummer zelfs niet op het album zetten, maar werd overstemd. En op het einde zei hij zelf, "We kunnen dit zelfs op een begrafenis spelen en de overledene die zou rechtop gaan zitten." En hij had gelijk.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: Marius Borghoijbu, de zoon van de Noorse kroonprinses, is veroordeeld tot 4 jaar gevangenis. Hij is schuldig bevonden aan 2 van de 4 verkrachtingen waarvoor hij was aangeklaagd, waaronder 1 in de kelder van de residentie van kroonprins Haakon. Ook aan huiselijk geweld en aan mishandeling van een bekende vrouwelijke influencer is hij schuldig. Hoijbu moet zijn slachtoffers ook €58.000 schadevergoeding betalen. Zijn advocaten lieten al weten dat hij beroep zal aantekenen tegen het vonnis. Tegen 2050 zal het aantal personen met dementie in ons land met bijna 2/3 toenemen. Er zullen dus bijna 50.000 extra patiënten bijkomen. Onderzoeksstichting Stop Alzheimer en Expertisecentrum Dementie Vlaanderen becijferen dat op basis van actuele gegevens van Stadbel. De toename van Alzheimer zou in Vlaanderen het grootst zijn. De stichtingen benadrukken dat gerichte investering in ondersteuning en tijdige detectie noodzakelijk blijven. De Britse premier Keir Starmer wil sociale media verbieden voor jongeren onder de 16. Het verbod zal gelden voor platformen als Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook en X. Starmer erkent dat de maatregel moeilijk afdwingbaar zal zijn, maar nodig is het wel, zegt hij. Nog volgens de premier moeten overheden durven optreden tegen de macht van grote technologiebedrijven. Er komen ook strengere regels voor gaming- en livestreamingplatformen. Het totale pakket vormt een van de strengste maatregelen voor het online beschermen van kinderen wereldwijd. En niet dat het nieuws is, of toch nog niet, maar misschien is het hoopgevend. Maximus, de bekendste kat van het land en de enige met een functie in de wedstrijd, voorspelt winst voor de Rode Duivels vanavond tegen Egypte. Op Instagram staat een filmpje waarbij Maximus in een nagemaakt voetbalveld met telkens 2 landen moet kiezen tussen 2 schoteltjes melk. De kat van premier De Wever voorspelt voor deze WK-dag overwinningen voor Spanje en voor de Rode Duivels. Het initiatief heet Maximus die Octopussy en knipoogt naar de inktvis Paul, die in 2010 opvallend veel WK-wedstrijden correct voorspelde. Veel bewolking met af en toe een opklaring, maar het moet vanmiddag wel droog blijven. We halen maxima van 16 tot 21 graden.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
2: Hallo, goedemiddag.

15 jaar na de oorspronkelijke release kreeg deze Turn the Lights Off een tweede leven. En wat voor een. In deze versie brengt John zichzelf terug naar de zangcabine, waar hij zijn vocalen opnieuw opnam. Met verrassend sterk resultaat. Hij deed het samen met de Litouwse nieuwkomer Jiste en de Deense DJ Jack Style. Het is ondertussen een van de meest gestreamde plaatjes van het moment. Radio Nino, we hebben je aanstaan. Ook op deze maandag loods ik je weer door de middag de doek tot 5 uur. Met de beste muziek en het nieuws uit de stad. Dit is Prince, and you got a look. You won't.

0: Ruben van Gucht, Black Print, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verplaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Nienhoven. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Nienhoven Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
3: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

0: Songfestival bij ons, Loreen en Tattoo. De bibliotheek van Ninove organiseert een workshop AI en ChatGPT voor beginners. Je leert daar stap voor stap hoe je zelf aan de slag gaat met AI. Je hoeft er zelfs niks van op voorhand van te weten. De workshop zelf die gaat door in de bibliotheek van Ninove op de Graanmarkt nummer 12. Zaterdag 20 juni om 9:30 ochtends. Breng dan zeker je smartphone, je tablet of je laptop mee. De deelname is volledig gratis, maar men vraagt wel vooraf in te schrijven. Maar dat kan makkelijk via onze website radioninove.be. De inschrijvingslink staat in de activiteitenkalender.
1: Ik leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd.

schitterend toch, hè, dit? Ellie Goulding hoorde je nog eens met Lights van zo'n 16 jaar terug. Maandagmiddag, misschien zat het al wat tegen omdat het de eerste dag is van de week, maar kijk, er zijn ook mooie vooruitzichten. Het weerbeeld bijvoorbeeld gaat altijd maar beter en beter worden naar het eind van de week toe. En onze muziek? Ja, die is altijd goed, hè. Dit is Radio Ninove via 95FM, DAB+, de stream van onze website en de app. De beste muziek en het nieuws uit de stad. Dat laatste zometeen na deze classic van Sister Sledge, Lost in Music.

0: Maandag 15 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Terwijl het WK-voetbal volop aan de gang is en sommige clubs de trainingen al starten, is de B-ploeg van KVK Ninove op uitstap naar Ibiza. Het elftal promoveerde dit seizoen en de voorzitter van de club beloofde een tripje naar Ibiza bij een eventuele promotie. Belofte maakt schuld en dus trokken de spelers met z'n allen richting het feesteiland. In Appelterre is afgelopen weekend de 7e editie van Walk for Glen georganiseerd. Dat is een initiatief ter nagedachtenis van Glen de Koeman, die op 15-jarige leeftijd uit het leven stapte na een gelekte naaktfoto. Met het initiatief werd geld ingezameld voor Child Focus. Wie zelf met donkere gedachten zit, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè?
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier. Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
5: Juwelier Nachtergale.
6: We helpen je graag.
7: Love Ninove.

Er werden zowat gelijktijdig van dit plaatje een aantal verschillende versies uitgebracht. Eén daarvan was van de Italiaanse Raf. Wij verkozen nog eens voor die van Lara Branigan, You Take Your Self-Control. Straks meezingen met Travis, eerst The Weeknd.

Je mocht samen met ons en met Travis nog eens meezingen op deze maandag. Als zingen niet je ding is, maar je leest gewoon graag een boek, dat kan natuurlijk altijd, wel dan kan je daarvoor altijd terecht in de bibliotheek van Ninove. Die hebben nu zelfs ook e-readers die je kan uitlenen. Ze hebben er zo 3 klaarstaan. Je kan zo'n e-reader met daarop 2 e-boeken lenen voor 3 weken. Alle extra info op de website ninove.bibliotheek.be. Daardoor klikken naar de e-readers. Terwijl u geniet van Olivia Dean. I

sound van de 90s, die hoor je elke avond bij ons van 9 tot 10 in 90s at 9. Dit was zo'n voorbeeld van een 90s classic, Delight and Groove is in the Heart. Ik had het daar straks al over het weerbeeld die altijd maar beter en beter wordt, maar hoe zit het nu juist? Wel, dat hoor je zo meteen na het nieuws, na David Bowie en Queen en Reggie en OT.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er komt nu toch een assisenproces over de terreuraanslag in Brussel 3 jaar geleden. Een geradicaliseerde Tunesiër schoot toen 2 Zweedse voetbalsupporters dood die in Brussel waren voor de Interland België-Zweden. Een derde supporter raakte zwaar gewond. De dader is zelf doodgeschoten door de politie in Brussel. Terreurgroep Islamitische Staat eiste de aanslag op. Op het proces zullen de 2 verdachten verschijnen die het moordwapen zouden geleverd hebben. 3 mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 4,5 jaar voor het runnen van een drugslab in Houthulst in West-Vlaanderen. Een boer uit Oudenburg huurde de loods. 2 Polen stonden in voor de productie. De mannen konden op enkele maanden tijd 92 kilo synthetische drugs maken en zouden daar 1,3 miljoen euro mee verdiend hebben. Volgens de rechtbank ging het om de eerste ontdekking van een dergelijk labo voor designer drugs in de provincie. Op de luchthaven van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man van 28 gearresteerd omdat hij 150 giftige schorpioenen vervoerde. De dieren leefden nog en de man had ze alle 150 levend in plastic zakjes onder zijn kleding verstopt. Hij verschijnt vandaag voor de rechter voor bezit en smokkel van wilde dieren. De schorpioenen zijn intussen ondergebracht in een gespecialiseerd opvangcentrum. Zuid-Afrika kampt nog altijd met een groot aantal criminele bendes die wilde dieren van allerlei formaat proberen te vangen om ze op de zwarte markt te verkopen. En wielerteam Visma Leasebike is op hoogtestage vertrokken naar skigebied Tignes in de Franse Alpen zonder Wout van Aert. De voorbije dagen is zijn elleboogblessure verergerd. Die had hij opgelopen bij een val in aanloop naar de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Daar won hij vorige week nog een rit, maar gaf sanderendaags op. Het is onduidelijk of van Aert zijn ploegmaats nog zal kunnen achterna reizen. De Tour start over een kleine 3 weken in Barcelona. We halen vanmiddag tot 22 graden, op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe een brede opklaring. Morgen hetzelfde weer, maar al enkele graden warmer tot 25. En vanaf donderdag komt de kaap van 30 graden in zicht.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Goedemiddag.

een leuke muzikale samenwerking, hè? Ed Sheeran en Camila Cabello met Bam Bam. Daarvoor nog twee die samenwerkten. Vince Clark en Andy Bell. Misschien ook nog wel bekend van Yazoo. Erasure hun Sometimes hoorde je. Dit is Radio Ninove. Ik ben Kurt. Ik begeleid je tot 5 uur door de middag met de beste muziek en het nieuws uit de stad. Shakira zometeen naar Razorlight in America. What a

0: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
2: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
1: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
3: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
1: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abele, met geldautomaat.
6: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
7: Herinneringen vervagen niet, wanneer ze met liefde worden vastgelegd. Een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Pet Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.
8: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.

15 juni, de Stadsradio met Shakira en Zoo. Als we al even vooruitkijken naar volgend weekend, zaterdag 20 juni, dan is het topdag in het centrum van Ninoven. En voor het eerst wordt topdag Café Klanken georganiseerd. Dat betekent dat je in verschillende horecazaken de hele dag van live muziek van lokaal talent kan genieten. Een overzicht van alle optredens vind je in onze activiteitenkalender. Check eens de website radioninoven.be.

moet plezant geweest zijn, want ze willen er nog eens naartoe. Terugkeren in de tijd, ja, kon het maar. I wish I could go back to these days. Rudimental was het. Muzikale herinneringen ophalen, dat kunnen we wel. Dit zijn

0: Maandag 15 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Terwijl het WK-voetbal volop aan de gang is en sommige clubs de trainingen al starten, is de B-ploeg van KVK Ninove op uitstap naar Ibiza. Het elftal promoveerde dit seizoen en de voorzitter van de club beloofde een tripje naar Ibiza bij een eventuele promotie. Belofte maakt schuld en dus trokken de spelers met z'n allen richting het feesteiland. In Appelterre is afgelopen weekend de 7e editie van Walk for Glen georganiseerd. Dat is een initiatief ter nagedachtenis van Glen de Koeman, die op 15-jarige leeftijd uit het leven stapte na een gelekte naaktfoto. Met het initiatief werd geld ingezameld voor Child Focus. Wie zelf met donkere gedachten zit, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
2: Juwelier Nachtergale,
3: we helpen je graag.
4: Zeg, zin in een koffietje?
5: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
5: Ja.
6: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
7: Ninja Shopping.
6: Dubbel plezier van hier.
8: Yeah, yeah. Radio Ninove. We love

Dido had kennelijk geen zin in nog meer ruzie maken. Ze stak gewoon de witte vlag uit en gelijk heeft ze, want is voor niks nodig. Radio Nino voor de Stadsradio via 95FM. Zometeen met Whitney Houston. Eerst Lost Frequencies. Geniet van Rise. It's been a-

Wat een klok had hij toch, Whitney Houston. Love will save the day. Voor wie tijdelijk of langdurig minder mobiel is, maar toch graag een boek leest of een film kijkt, komt de bibliotheek nu aan huis. Maar hoe werkt het juist wel? Je meldt je gewoon aan via bib@ninove.be. Dan neemt een vrijwilliger contact met je op voor een eerste kennismaking en samen bespreken jullie interesses en maken jullie afspraken. Om de 3 weken worden boeken, strips, dvd's en cd's aan huis geleverd en opnieuw opgehaald.

Spijtig natuurlijk dat je nooit gehoor krijgt, maar ja, kijk, dan kom je terecht op het antwoordapparaat. Nu alleen maar hopen dat ze terugbellen. De La Soul was het en ring, ring, ring. Het nieuws van 4 uur.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er komt nu toch een assisenproces over de terreuraanslag in Brussel 3 jaar geleden. Een geradicaliseerde Tunesiër schoot toen 2 Zweedse voetbalsupporters dood die in Brussel waren voor de Interland België-Zweden. Een derde supporter raakte zwaar gewond. De dader is zelf doodgeschoten door de politie in Brussel. Terreurgroep Islamitische Staat eiste de aanslag op. Op het proces zullen de 2 verdachten verschijnen die het moordwapen zouden geleverd hebben. 3 mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 4,5 jaar voor het runnen van een drugslab in Houthulst in West-Vlaanderen. Een boer uit Oudenburg huurde de loods. 2 Polen stonden in voor de productie. De mannen konden op enkele maanden tijd 92 kilo synthetische drugs maken en zouden daar 1,3 miljoen euro mee verdiend hebben. Volgens de rechtbank ging het om de eerste ontdekking van een dergelijk labo voor designer drugs in de provincie. Op de luchthaven van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man van 28 gearresteerd omdat hij 150 giftige schorpioenen vervoerde. De dieren leefden nog en de man had ze alle 150 levend in plastic zakjes onder zijn kleding verstopt. Hij verschijnt vandaag voor de rechter voor bezit en smokkel van wilde dieren. De schorpioenen zijn intussen ondergebracht in een gespecialiseerd opvangcentrum. Zuid-Afrika kampt nog altijd met een groot aantal criminele bendes die wilde dieren van allerlei formaat proberen te vangen om ze op de zwarte markt te verkopen. En wielerteam Visma Leasebike is op hoogtestage vertrokken naar skigebied Tignes in de Franse Alpen zonder Wout van Aert. De voorbije dagen is zijn elleboogblessure verergerd. Die had hij opgelopen bij een val in aanloop naar de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Daar won hij vorige week nog een rit, maar gaf sanderendaags op. Het is onduidelijk of van Aert zijn ploegmaats nog zal kunnen achterna reizen. De Tour start over een kleine 3 weken in Barcelona. We halen vanmiddag tot 22 graden, op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe een brede opklaring. Morgen hetzelfde weer, maar al enkele graden warmer tot 25. En vanaf donderdag komt de kaap van 30 graden in zicht.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Een goede namiddag.

0: Unlimited, Bad B Live, Willy Sommers, Ruben van Gucht, Black Prince, Ronnie Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansie, Louis Filon, Greg Ass, Mark with a K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festiloco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninoven. Koop nu je tickets.
2: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: verrassing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Ninove. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Ninove Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
2: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
3: Carwash Dodane.
4: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of

Stadsradio op maandagmiddag met Celeste en Stop This Flame. Nog tot zondag de 5e juli kun je als student opnieuw terecht in de studiezaal van Den Berdam op de Brusselse Steenweg 13 is dat. Daar kan je samen of alleen in alle rust studeren. De studiezaal is op weekdagen geopend van 8 tot 10, in het weekend van 9 tot 8. Een plaats reserveren is niet mogelijk, kom dus zeker op tijd. Alle extra info over het studeren daar vind je op de Facebookpagina Studeren in

0: maandag 15 juni. Dit is het nieuws uit Ninove. Terwijl het WK voetbal volop aan de gang is en sommige clubs de trainingen al starten, is de B-ploeg van KVK Ninove op uitstappen naar Ibiza. Het elftal promoveerde dit seizoen en de voorzitter van de club beloofde een tripje naar Ibiza bij een eventuele promotie. Belofte maakt schuld en dus trokken de spelers met z'n allen richting het feesteiland. In Appelterre is afgelopen weekend de 7e editie van Walk for Glen georganiseerd. Dat is een initiatief ter nagedachtenis van Glen de Koeman, die op 15-jarige leeftijd uit het leven stapte na een gelekte naaktfoto. Met het initiatief werd geld ingezameld voor Child Focus. Wie zelf met donkere gedachten zit, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
1: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
2: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
1: Ah, dan doen we het allebei, hè.
2: Voilà.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
3: Dubbel plezier van hier. Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove. Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
5: Juwelier Nachtergale,
6: we helpen je graag.
7: Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.

schitterend toch, dit? Een classic van Tom Petty, Free Fallin'. Als je zelf wat organiseert met de vrienden, de club of de vereniging, dan mag je ons dat gerust al eens laten weten. Stuur het door naar agenda@radioninove.be. agenda@radioninove.be. Zometeen trouwens nog wat extra nieuws over events uit de stad, naar Clarence Clemens en Jackson Browne en de Swedish House Mafia.

Jackson Browne en de man van de E Street Band van Bruce Springsteen, Clarence Clemons, in You're a Friend of Mine. De bibliotheek die organiseert terug een voorleesuurtje, dit keer met het thema vakantie. Het richt zich op kinderen van 3 tot 5 jaar, maar de broertjes en de zusjes zijn natuurlijk ook van harte welkom. Het voorleesuurtje is volledig gratis, vindt plaats in de bibliotheek op de Graanmarkt, nu zaterdag 20 juni om 10 uur. Vooraf inschrijven is niet nodig.

You Can Make Me Whole Again van Atomic Kitten hoorde je nog eens via 95FM. De beste muziek, die gaat ook straks verder na 5 uur. De spits met Tom komt eraan. Ik heb nog Madnatic voor je. Tot morgen.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Er komt nu toch een assisenproces over de terreuraanslag in Brussel 3 jaar geleden. Een geradicaliseerde Tunesiër schoot toen 2 Zweedse voetbalsupporters dood die in Brussel waren voor de Interland België-Zweden. Een derde supporter raakte zwaar gewond. De dader is zelf doodgeschoten door de politie in Brussel. Terreurgroep Islamitische Staat eiste de aanslag op. Op het proces zullen de 2 verdachten verschijnen die het moordwapen zouden geleverd hebben. 3 mannen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen tot 4,5 jaar voor het runnen van een drugslab in Houthulst in West-Vlaanderen. Een boer uit Oudenburg huurde de loods. 2 Polen stonden in voor de productie. De mannen konden op enkele maanden tijd 92 kilo synthetische drugs maken en zouden daar 1,3 miljoen euro mee verdiend hebben. Volgens de rechtbank ging het om de eerste ontdekking van een dergelijk labo voor designer drugs in de provincie. Op de luchthaven van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man van 28 gearresteerd omdat hij 150 giftige schorpioenen vervoerde. De dieren leefden nog en de man had ze alle 150 levend in plastic zakjes onder zijn kleding verstopt. Hij verschijnt vandaag voor de rechter voor bezit en smokkel van wilde dieren. De schorpioenen zijn intussen ondergebracht in een gespecialiseerd opvangcentrum. Zuid-Afrika kampt nog altijd met een groot aantal criminele bendes die wilde dieren van allerlei formaat proberen te vangen om ze op de zwarte markt te verkopen. En wielerteam Visma Leasebike is op hoogtestage vertrokken naar skigebied Tignes in de Franse Alpen zonder Wout van Aert. De voorbije dagen is zijn elleboogblessure verergerd. Die had hij opgelopen bij een val in aanloop naar de Tour Auvergne-Rhône-Alp. Daar won hij vorige week nog een rit, maar gaf sanderendaags op. Het is onduidelijk of van Aert zijn ploegmaats nog zal kunnen achterna reizen. De Tour start over een kleine 3 weken in Barcelona. We halen vanmiddag tot 22 graden, op de meeste plaatsen bewolkt met af en toe een brede opklaring. Morgen hetzelfde weer, maar al enkele graden warmer tot 25. En vanaf donderdag komt de kaap van 30 graden in zicht.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Een hele goede namiddag.

Echte liefde is met geen geld te betalen. Maar G-Lo, of de Jennifer Lopez, die opende op deze maandag de 15e juni, heeft daar een oplossing voor. Love Don't Cost a Thing. En er was ook al Summer hier bij de radio van Stad met Homewreck. Goeienamiddag en straks avond. We hebben weer heel wat te vertellen tussen dit en 8 uur. En dan is het weer tijd voor 80s at 8, gevolgd door 90s at 9. Jawel. Dit zijn Daryl Hall en Jellouts. Al jaren werken ze samen met de ene leuke hit na de andere. Ik heb er voor vandaag, of tenminste onze muzieksamensteller, eentje uitgekozen om duimen en vingers van af te likken. Jawel.

0: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt, bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
2: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.

0: Ruben van Gucht, Blackprint, Roddy Retro, Sam Goris.
1: Ah, shit. Here we go again.
0: Immer Hansi, Louis Filon, Greg S, Mark Willy K en MC Chucky, Furex, Frankie Kloek, DJ Ghost en nog veel meer. Festi Loco! Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
2: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
3: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
2: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
4: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Ninove, kantoor Thibo van der Nabelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
8: Herinneringen vervagen niet, wanneer ze met liefde worden vastgelegd. Een huisdier is familie. En wanneer het afscheid komt, blijft de liefde. Pet Memory Art is een uitvaartcentrum voor huisdieren en paarden hier in onze streek. Wij begeleiden uw dierbare vriend op zijn laatste reis met het nodige respect. Want dat hebben ze verdiend. Het Memory Art. De herinnering blijft voor altijd.

Argos. Pannenkoeken, het gaat er altijd in. En NKV Bepist en Bezoepen, die hebben daar een pasklaar antwoord op, want ze verkopen pannenkoeken. Eén pak van 1 kilo kost 10 euro, twee pakken, en daar zitten 24 stuks in, die kosten 18 euro. Bestellen kan je bij alle leden van de carnavalsgroep of via hun sociale media. Die moet je maar even checken. Je bestelling wordt aan huis geleverd in het weekend van 19 tot 21 juni. Ik zou zeggen, laat ze jullie smaken.

Robin Schulz, een prachtige dame met een prachtige stem en deze grote hit, Speechless. Ze vond even de woorden niet meer. Uitstapje naar de jaren 60, volgt u mee, dit is uit 68, Dusty Springfield.

0: Ze werd in de jaren 80 dan weer opgevist door Tammet en Lo van de Pet Shop Boys. Ze bedachten samen de single uit What Have I Done To Deserve This en later produceerden ze In Private van deze Dusty, een album hit van haar, The Son of a Preacher Man. Uitgebreid weer vanavond blijft het droog en half bewolkt. Tijdens de nacht neemt de bewolking en kans op enkele buien toe. Het blijft zacht met minima tussen 10 en 16 à 17 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten en draait naar het zuidwesten in de loop van de nacht. Morgenochtend is het zwaar bewolkt met in eerste instantie kans op een enkele lokale bui of wat lichte regen. In de loop van de dag wordt het droog en half bewolkt. Temperaturen klimmen van 19 graden aan zee tot 25 in de Kempen en het uiterste zuiden van ons land. De wind is zwak tot vaak matig en draait van het zuidwesten naar het noordwesten.
1: Maandag 15 juni, dit is het nieuws uit Ninoven. Terwijl het WK-voetbal volop aan de gang is en sommige clubs de trainingen al starten, is de B-ploeg van KVK Ninoven op uitstappen naar Ibiza. Het elftal promoveerde dit seizoen en de voorzitter van de club beloofde een tripje naar Ibiza bij een eventuele promotie. Belofte maakt schuld en dus trokken de spelers met z'n allen richting het feesteiland. In Appelterre is afgelopen weekend de 7e editie van Walk for Glen georganiseerd. Dat is een initiatief ter nagedachtenis van Glen de Koolman, die op 15-jarige leeftijd uit het leven stapte na een gelekte naaktfoto. Met het initiatief werd geld ingezameld voor Child Focus. Wie zelf met donkere gedachten zit, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
2: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninoven en op juweliernachtergale.be.
3: Juwelier Nachtergale,
4: we helpen je graag.
5: Zeg, zin in een koffietje?
6: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
5: Ah wel, we doen het allebei.
6: Ja. Yes.
7: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
8: Ninja Shopping.
7: Dubbel plezier van hier.
9: Silt Middelkerke en Witte Paard Productions presenteren La Nuit Interdite. Een gloednieuwe burlesque show met topzangers, internationale artiesten en danseressen. Betreed de mysterieuze wereld van deze burlesque show. Enkel en alleen deze zomer in het Silt in Middelkerke. Van 9 juli tot en met 2 augustus. Durf jij binnen te stappen? Tickets via witte-paard.be.
10: We love Ninoven.
11: I don't

Het is lang geleden dat ik de film nog eens heb bekeken. Ik heb het dan over Footloose, uiteraard. Die staat nog wel eens op mijn bucketlist voor één deze. Maar we hebben nu ander nieuws. Het is WK 2026 in Canada, Mexico en Amerika. En u weet dat we dat een beetje volgen hier tijdens de spits. En dat is nu niet anders. Als je het van het weekend zou gemist hebben, en Danny zal daar gisteren heel waarschijnlijk ook wel over verteld hebben, maar je hebt het misschien niet gehoord wel. Ik heb nog wat uitslagen voor jullie van zaterdag jongstleden. Verenigde Staten, Paraguay, einde 4-1, een goed begin voor de VS. En later op de avond was er Qatar, Zwitserland met een gelijkspel. Eindstand was daar 0-0. Gisteren waren we 14 juni en dan hadden we een aantal wedstrijden. Brazilië, Marokko 1-1. Haiti, Schotland 0-1. Australië, Turkije eindigde op 2-0. En Duitsland tegen Curaçao. En die wedstrijd heb ik voor een stukje nog meegepikt. Ik kan ook niet alles bekijken. Maar dat was 7-1 alsjeblieft. Een opdonder voor Curaçao. En Nederland, ja, die gingen een beetje de mist in gisterenavond tegen Japan. Ze hebben lang voorgestaan. Het was een 1-0, 1-1, 2-1. En uiteindelijk werd het nog 2-2 voor Nederland. En natuurlijk, uiteraard, als we naar vanavond kijken. Vandaag eigenlijk zijn er al twee wedstrijden afgewerkt. Ivoorkust, Ecuador 1-0. En Zweden trad vandaag ook al aan tegen Tunesië. Daar werd het 5-1. En vanavond hebben we nog twee wedstrijden. Eerst is er om 6 uur Spanje versus Kaapverdië. En dan onze Rode Duivels. Jawel. Die treden om 9 uur aan. Wij gaan supporteren, uiteraard. Tegen Egypte. En de bondscoach is matig. Want die zegt van, de Egyptenaren zullen weinig golen binnenlaten.

Blijft ook weer een beetje in je hoofd zitten. Dit nummertje van Greg David's Walking Away. In het huis, dat is in Okegem, kunnen jong en minder jong elkaar ontmoeten. En dat bij een tas koffie of thee met een stukje taart. Met de hulp van Laurene Baking Group werd er een bakkersproject toegevoegd. Het huis is gelegen in de oude pastorie van Okegem. Dat is achter de kerk. En als je dat niet weet zijn, wel, dat is Frans de Perrekaai nummer 2.

0: DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De spontane bediende staking bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport duurt voort nu ook de avondploeg zich bij de staking aansluit. De actie begon de vorige nacht rond 3:30 en verstoort al de hele dag alle check-in en boarding-operaties op de luchthaven. Volgens de vakbonden dreigen ook de arbeiders zich aan te sluiten. De sociale onvrede bij Aviapartner is niet nieuw. Het personeel klaagt al langer over een fundamenteel gebrek aan waardering voor de enorme flexibiliteit die de luchthaven van hen vraagt. De douane in ons land onderschept de jongste weken steeds meer nagemaakte voetbaltruitjes. In de aanloop naar het WK zijn recentelijk al 1300 namaakshirts in beslag genomen. Die komen bijna altijd uit China en belanden op de luchthavens van Luik en Zaventem. De FOD Financiën benadrukt de illegaliteit van namaakproducten en wijst ook op de risico's voor de koper. Die draait vaak op voor de kost van de vernietiging. Vorig jaar vond de douane 40.000 valse voetbal. Shirts. De internationale koffieketen Starbucks gaat in Zuid-Korea al zijn personeel bijscholen in nationale geschiedenis en moet daar op de bewuste lesdag zelfs vroeger voor sluiten. Dat gebeurt op aandringen van de president van het land en na massale ophef. Starbucks lanceerde onlangs de campagne Tank Day voor herbruikbare bekers, maar deed dat op de dag dat Zuid-Korea het bloedbad van Gwangju herdenkt. Op die dag in 1980 sloeg het leger een opstand bloedig neer met tanks. Er vielen honderden doden. De commotie leidde in Zuid-Korea tot een boycott van Starbucks en zelfs tot het ontslag van de nationale CEO. Straks om 9:00 onze tijd begint het WK voetbal dan echt voor de Rode Duivels. Dan trappen ze in Seattle hun eerste groepswedstrijd op gang tegen Egypte. De recentste weerberichten voorspellen dat de plotse hittegolf boven het gebied nog even zal aanhouden. De Duivels zullen dus moeten spelen bij een temperatuur van net boven 30 graden. Naar de precieze teamopstelling van bondscoach Garcia blijft het wachten tot net voor de aftrap. Bij ons vanavond ook zacht en licht bewolkt weer, maar dan tot 20 graden. In de loop van de nacht valt een spatje regen niet uit te sluiten. Minima dan van 10 tot 15 graden. Morgen halen we al een graad of 25.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Een hele goede avond.

Wat begon als barman in de studios, in de opnamestudios van Stock Aitken en Waterman, eindigde toen hij daar wat stond te zingen als een carrière waar je u kan tegen zeggen. Rick Astley die mocht openen na het nieuws van 6 uur met zijn eerste grote hit Never Gonna Give You Up. En we hadden hier ook al Maan en Golband en Stiekem. Maar zo stiekem zijn wij nu weer niet, want wij draaien hier nog lekkere muziek en de beste informatie tot aan

0: veel meer. Festiloco. Zaterdag 4 juli in het Stadspark van Ninove. Koop nu je tickets.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
2: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
3: Zaterdag 20 juni wordt een topdag in Ninove. In het centrum van de stad tik je terug koopjes op de kop tijdens de braderie. Voor de kinderen zijn er springkastelen en gratis griemen. Nieuw zijn de topdag caféklanken. In verschillende horecazaken en op het podium aan het Oud Stadhuis kan je de hele dag genieten van live muziek van lokaal talent. Het volledige muzikaal programma vind je op de Ninove Leeft website bij Caféklanken. Zaterdag 20 juni wordt een prachtige dag. Een topdag in het hart van de stad.
4: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Ninove. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet

je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina.

Shakira stond ooit nog in voor het WK-lied toen het in Afrika doorging. Of plaatsvond, hoe moet je het zeggen? Dit was haar nieuwe samen met Burna Boy, Die Die. En ik had het daarnet al over het WK. Wel, vanavond, dat weet u al, spelen de Rode Duivels. En je kan het gaan bekijken op een groot scherm. En dat op het Ninjaplein. Dat wordt georganiseerd door Steven van In den Keizer. De bar opent om 8 uur. De wedstrijd van de Rode Duivels, dat weet u ook al, die start om 9 uur, heb ik daarnet verteld. En gezellig iets drinken, dat kan nog tot 1 uur na de wedstrijd. En nadien allemaal afzakken, de buurt gerust laten. In Café den Keizer tot de laat uurtjes.

Lang geleden van bij ons, Blanche met City Light. En dan nu de laatste nummer 1 hit van Elvis Presley, die hij in zijn leven zelf heeft mogen meenemen. En dan wist je dat je het zelf niet

0: Suspicious Mind is opgenomen, jawel, tussen 4 en 7 in de ochtend. En dat tijdens de befaamde sessies in Memphis, die Elvis opnieuw de bijnaam The King moesten gaan bezorgen. En het waren volgens de fans een beschrijving van de nadagen van zijn relatie met Priscilla. Ja, het kan verkeren, zei Bredro. Ik heb het weerbericht voor jullie, het korte dat wil te verstaan. Straks kijken we wat er in Ninove allemaal is gebeurd. Het is momenteel 19 graden, het zonnetje komt nog even door de wolken piepen. Bij een zuidwestenwind vannacht halen we temperaturen rond de 17 graden. De zon die komt morgen vroeg op, 2 minuten voor 5:30. En als we kijken naar morgenmiddag, dan krijgen we hier een goede 21 graden.
1: Maandag 15 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Terwijl het WK-voetbal volop aan de gang is en sommige clubs de trainingen al starten, is de B-ploeg van KVK Ninove op uitstap naar Ibiza. Het elftal promoveerde dit seizoen en de voorzitter van de club beloofde een tripje naar Ibiza bij een eventuele promotie. Belofte maakt schuld en dus trokken de spelers met z'n allen richting het feesteiland. In Appelterre is afgelopen weekend de 7e editie van Walk for Glen georganiseerd. Dat is een initiatief ter nagedachtenis van Glen de Koeman, die op 15-jarige leeftijd uit het leven stapte na een gelekte naaktfoto. Met het initiatief werd geld ingezameld voor Child Focus. Wie zelf met donkere gedachten zit, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
3: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
2: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
4: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
2: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
7: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkel

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Ninove.
2: Love Ninov.

Bob Sinclair begon allemaal bij ons met Love Generation. Dit was een van de opvolgers daarvan. World Hold On. Ik heb nog een informatie over de Rode Duivels. Want ze zullen vanavond moeten rekening houden met de temperatuur. 30 graden en meer. Zo lees ik hier. De hitte dus. Want ze openden het WK met zo'n 15 graden en een frisse wind. Maar het wordt vanavond zweten geblazen in Seattle. Maar, zo zegt de bondscoach, dat mag geen rol spelen. En die heeft een plan uitgerold. En dat plan, dat kunnen we vanavond om 9 uur bekijken via de gekende kanalen.

Ja, dat werd vroeger gezegd, hè. Mannen mogen niet huilen, boys, don't cry. Maar waarom zou een man zijn gevoelens niet mogen tonen? Ik ben ook zo'n softie op dat gebied. Ja, traantjes sloppen heel makkelijk over mijn wangen. Organiseer je wat met de club, de vereniging of met de vrienden? Of gewoon, jij wil iets doen, een goed doel of zo? Wel, laat het ons weten en wij laten het aan Groot Nien over weten. En bovendien, en dat is ook helemaal gratis, wordt de activiteit vermeld op onze website. En die vind je nog altijd terug op www.radioninove.be. Het enige wat jij moet doen, is een mailtje sturen naar agenda@radioninove.be, waarin je kort uitlegt wat je precies organiseert.

Alweer zo'n one-hit wonder uit eind jaren 90, maar wat voor eentje. Vet en smal hier bij de Radio van Stad met Turnaround. Amen.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De spontane bediende staking bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport duurt voort nu ook de avondploeg zich bij de staking aansluit. De actie begon de vorige nacht rond 3:30 en verstoort al de hele dag alle check-in en boarding operaties op de luchthaven. Volgens de vakbonden dreigen ook de arbeiders zich aan te sluiten. De sociale onvrede bij Aviapartner is niet nieuw. Het personeel klaagt al langer over een fundamenteel gebrek aan waardering voor de enorme flexibiliteit die de luchthaven van hen vraagt. De douane in ons land onderschept de jongste weken steeds meer nagemaakte voetbaltruitjes. In de aanloop naar het WK zijn recentelijk al 1300 namaakshirts in beslag genomen. Die komen bijna altijd uit China en belanden op de luchthavens van Luik en Zaventem. De FOD Financiën benadrukt de illegaliteit van namaakproducten en wijst ook op de risico's voor de koper. Die draait vaak op voor de kost van de vernietiging. Vorig jaar vond de douane 40.000 valse voetbal. Shirts. De internationale koffieketen Starbucks gaat in Zuid-Korea al zijn personeel bijscholen in nationale geschiedenis en moet daar op de bewuste lesdag zelfs vroeger voor sluiten. Dat gebeurt op aandringen van de president van het land en na massale ophef. Starbucks lanceerde onlangs de campagne Tank Day voor herbruikbare bekers, maar deed dat op de dag dat Zuid-Korea het bloedbad van Gwangju herdenkt. Op die dag in 1980 sloeg het leger een opstand bloedig neer met tanks. Er vielen honderden doden. De commotie leidde in Zuid-Korea tot een boycott van Starbucks en zelfs tot het ontslag van de nationale CEO. Straks om 9:00 onze tijd begint het WK voetbal dan echt voor de Rode Duivels. Dan trappen ze in Seattle hun eerste groepswedstrijd op gang tegen Egypte. De recentste weerberichten voorspellen dat de plotse hittegolf boven het gebied nog even zal aanhouden. De Duivels zullen dus moeten spelen bij een temperatuur van net boven 30 graden. Naar de precieze teamopstelling van bondscoach Garcia blijft het wachten tot net voor de aftrap. Bij ons vanavond ook zacht en licht bewolkt weer, maar dan tot 20 graden. In de loop van de nacht valt een spatje regen niet uit te sluiten. Minima dan van 10 tot 15 graden. Morgen halen we al een graad of 25.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove. En alleen de beste muziek.
3: Radio Ninove. Allemaal, goedenavond.

Je krijgt zo vaak de stempel opgeplakt, is het niet? Die weet alles beter. Mr. Know-it-all, Teddy Swintz. En we openen na het nieuws van 7 uur met die originele van The Adventures of Stevie V. Dirty Cash, I Want You. Dirty Cash, I Need You. Dat werd vorig jaar nog met een simpel herwerkt. Goed, nog 2 uurtjes en het is zover. Dan spelen onze Rode Duivels hun opening match in Amerika tegen Egypte. En daar kijken we allemaal toch wel een heel klein beetje naar uit. Zo chauvinistisch zijn we dan weer. Niet vergeten, hier voor de studio op het Linjaplein kan je gaan kijken. De bar opent om 8 uur en ze sluit een uur na de wedstrijd.

Dat is toch zo'n boysband die het tot in de nillies heeft volgehouden. One Republic, je hoort hem hier bij de Stadsradio van Nienhoven. Met A Runaway en Café De Drivers, die verkopen lasagne. Jawel. Er is keus uit bolognese, kip en veggie. Een portie van 400 gram kost 7 euro. En voor 3 porties betaal je 20 euro. Je kan bestellen tot aanstaande vrijdag bij alle leden. En er kan afgehaald worden op 27 juni tussen 2 en 5 in de werkplaatsen van NKV De Drivers op de Albertlaan.

De nieuwe Bruno Mars. Jawel, hij komt ook aan bod hier in de programmering. I Just Might. En nu een jonge Michael Jackson. Samen met zijn broers. The Jacksons. Shake Your Body Down to the Ground. Goedenavond.

0: Iggy Pop bracht ooit een nummer uit met als titel Passenger, wat niks met deze hit te maken heeft, maar het was gewoon even ter informatie. Passenger bij Radio Ninove met Let Her Go. Straks nog eens kijken naar wat er in Ninove is gebeurd. Nu nog kort weer. Het zonnetje blijft door de wolken piepen, wat goed nieuws is. Bij 19 graden en een zuidenwind. Vannacht temperaturen rond de 17, dat had ik al verteld. Morgen komt de zon op 6:02. En morgen in de late namiddag, jawel hoor, krijgen we toch een goede 23 graden. De zomer komt eraan.
1: Maandag 15 juni, dit is het nieuws uit Ninove. Terwijl het WK-voetbal volop aan de gang is en sommige clubs de trainingen al starten, is de B-ploeg van KVK Ninove op uitstappen naar Ibiza. Het elftal promoveerde dit seizoen en de voorzitter van de club beloofde een tripje naar Ibiza bij een eventuele promotie. Belofte maakt schuld en dus trokken de spelers met z'n allen richting het feesteiland. In Appelterre is afgelopen weekend de 7e editie van Walk for Glen georganiseerd. Dat is een initiatief ter nagedachtenis van Glen de Koeman, die op 15-jarige leeftijd uit het leven stapte na een gelekte naaktfoto. Met het initiatief werd geld ingezameld voor Child Focus. Wie zelf met donkere gedachten zit, kan altijd terecht bij de zelfmoordlijn op 1813. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be.
2: We love Ninove.

Summer, zijn nieuwste Undressed. Ik had er net al even over de Rode Duivels dat ze vanavond bij zo'n 30 graden moeten spelen. Maar dat was dus toen ze arriveerden met het vliegtuig iets anders. Want toen kregen ze precies het gevoel dat ze thuis waren, 15 graden en frisse wind. En een occasionele spat regen. Maar dat werd dan tijdens de laatste trainingen opgevangen door de Rode Duivels. Af en toe een keer in de jacuzzi en de sauna te stoppen. En daarmee moesten ze de perikels weerstaan die ze tijdens de trainingen hadden opgebouwd. Dus de hitte mag geen rol spelen voor het resultaat van de match. Al dus bondscoach Rudy Garcia. We moeten met onze hoofden blijven spelen. Jawel.

Het is al een tijdje geleden, 2022, dat dit nummer uitkwam van Berre Say My Name. En de plaatselijke voetbalploegen die zijn al op zoek naar nieuw talent, want voor het seizoen 2026-2027 is voetbalclub Ostameerbeek op zoek naar gemotiveerde spelers. En dat voor U15 en U17. Als je interesse hebt of je denkt dat je zoon / dochter daar interesse voor heeft, neem dan contact op met Chris Saes. En dat via dit e-mailadres chris.saes2@telenet.be.

Ziezo, we gaan ons een weg banen doorheen de menigte die nu al voor het Ninjaplein staat. Ik ga thuis met het gezin naar de voetbal kijken. En morgen dan krijg je van mij uiteraard de uitslagen voor alles wat er vanavond en vannacht is gebeurd. En een voorbeschouwing op morgen. Dat is om 1:05, als u het goed vindt. Als je blijft luisteren naar de radio, heb ik zo dadelijk, of hebben de collega's 80s at 8 gevolgd door 90s at 9. Tot morgens!

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De spontane bediendenstaking bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport duurt voort nu ook de avondploeg zich bij de staking aansluit. De actie begon de vorige nacht rond 3:30 en verstoort al de hele dag alle check-in en boarding operaties op de luchthaven. Volgens de vakbonden dreigen ook de arbeiders zich aan te sluiten. De sociale onvrede bij Aviapartner is niet nieuw. Het personeel klaagt al langer over een fundamenteel gebrek aan waardering voor de enorme flexibiliteit die de luchthaven van hen vraagt. De douane in ons land onderschept de jongste weken steeds meer nagemaakte voetbaltruitjes. In de aanloop naar het WK zijn recentelijk al 1300 namaakshirts in beslag genomen. Die komen bijna altijd uit China en belanden op de luchthavens van Luik en Zaventem. De FOD Financiën benadrukt de illegaliteit van namaakproducten en wijst ook op de risico's voor de koper. Die draait vaak op voor de kost van de vernietiging. Vorig jaar vond de douane 40.000 valse voetbal shirts. De internationale koffieketen Starbucks gaat in Zuid-Korea al zijn personeel bijscholen in nationale geschiedenis en moet daar op de bewuste lesdag zelfs vroeger voor sluiten. Dat gebeurt op aandringen van de president van het land en na massale ophef. Starbucks lanceerde onlangs de campagne Tank Day voor herbruikbare bekers, maar deed dat op de dag dat Zuid-Korea het bloedbad van Gwangju herdenkt. Op die dag in 1980 sloeg het leger een opstand bloedig neer met tanks. Er vielen honderden doden. De commotie leidde in Zuid-Korea tot een boycot van Starbucks en zelfs tot het ontslag van de nationale CEO. Straks om 9:00 onze tijd begint het WK voetbal dan echt voor de Rode Duivels. Dan trappen ze in Seattle hun eerste groepswedstrijd op gang tegen Egypte. De recentste weerberichten voorspellen dat de plotse hittegolf boven het gebied nog even zal aanhouden. De Duivels zullen dus moeten spelen bij een temperatuur van net boven 30 graden. Naar de precieze teamopstelling van bondscoach Garcia blijft het wachten tot net voor de aftrap. Bij ons vanavond ook zacht en licht bewolkt weer, maar dan tot 20 graden. In de loop van de nacht valt een spatje regen niet uit te sluiten. Minima dan van 10 tot 15 graden. Morgen halen we al een graad of 25.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Sensatie op het WK voetbal. Regerend Europees kampioen en medefavoriet Spanje is niet verder geraakt dan 0-0 tegen debutant Kaapverdië, vooraf omschreven als zwakke broer van de poelen. Zelfs toen het in de slotfase sterspelers Jamal en Williams inbracht, kon Spanje de verdediging niet ontwrichten. Spanje speelt in de volgende twee groepswedstrijden tegen Saoedi-Arabië en Uruguay. Het eindresultaat van de eerste wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte kennen we pas rond 11 uur vanavond. Het eerste ontslag op dit WK is ook al een feit. Tunesië heeft na de zware 5-1-nederlaag tegen Zweden zijn bondscoach Lamouchi aan de deur gezet. Tunesië had kort voor het WK ook de oefenwedstrijd tegen België verloren met 5-0. Tunesië speelt nog twee groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Wie het elftal dan coacht, is nog niet geweten. Lotfi Mostefa, schepen van huisvesting voor de PS in Anderlecht, moet tijdelijk een stap opzij zetten als voorzitter van de woonmaatschappij Anderlechtse Haard. Onlangs was gebleken dat hij de toewijzing van sociale woningen in de gemeente in hoge mate beïnvloedt. Dat Mostefa nu tijdelijk is weggestemd door leden van andere partijen in de Raad van Bestuur, zorgt ook voor spanningen in het Anderlechtse gemeentebestuur van burgemeester Kumps, ook van PS-signatuur. Naar de kwestie die loopt ook een onderzoekscommissie in het Brussels parlement. Een man uit Semst in Vlaams-Brabant krijgt 30 maanden cel met uitstel nadat hij jarenlang extreme beelden van seksueel kindermisbruik verzamelde en ook zelf verspreidde. Sommige clips tonen zelfs misbruik van baby's van amper enkele maanden. Als hij zich aan de opgelegde voorwaarden houdt, moet de man niet naar de gevangenis. Het parket had wel effectieve celstraf geëist. De veroordeelde moet zich nu verplicht laten behandelen en regelmatig zijn gsm en laptop door de politie laten controleren. Ongeacht de uitslag van België-Egypte krijgen we een vrij warme nacht tot 16 graden, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Dinsdag al vrij snel brede opklaringen en maxima rond 23 graden, in de Kempen tot 25.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Sensatie op het WK voetbal. Regerend Europees kampioen en medefavoriet Spanje is niet verder geraakt dan 0-0 tegen debutant Kaapverdië, vooraf omschreven als zwakke broer van de poelen. Zelfs toen het in de slotfase sterspelers Yamal en Williams inbracht, kon Spanje de verdediging niet ontwrichten. Spanje speelt in de volgende twee groepswedstrijden tegen Saoedi-Arabië en Uruguay. Het eindresultaat van de eerste wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte kennen we pas rond 11 uur vanavond. Het eerste ontslag op dit WK is ook al een feit. Tunesië heeft na de zware 5-1-nederlaag tegen Zweden zijn bondscoach Lamouchi aan de deur gezet. Tunesië had kort voor het WK ook de oefenwedstrijd tegen België verloren met 5-0. Tunesië speelt nog twee groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Wie het elftal dan coacht, is nog niet geweten. Lotfi Mostefa, schepen van huisvesting voor de PS in Anderlecht, moet tijdelijk een stap opzij zetten als voorzitter van de woonmaatschappij Anderlechtse Haard. Onlangs was gebleken dat hij de toewijzing van sociale woningen in de gemeente in hoge mate beïnvloedt. Dat Mostefa nu tijdelijk is weggestemd door leden van andere partijen in de Raad van Bestuur, zorgt ook voor spanningen in het Anderlechtse gemeentebestuur van burgemeester Kums, ook van PS-signatuur. Naar de kwestie die loopt ook een onderzoekscommissie in het Brussels parlement. Een man uit Semst in Vlaams-Brabant krijgt 30 maanden cel met uitstel nadat hij jarenlang extreme beelden van seksueel kindermisbruik verzamelde en ook zelf verspreidde. Sommige clips tonen zelfs misbruik van baby's van amper enkele maanden. Als hij zich aan de opgelegde voorwaarden houdt, moet de man niet naar de gevangenis. Het parket had wel effectieve celstraf geëist. De veroordeelde moet zich nu verplicht laten behandelen en regelmatig zijn gsm en laptop door de politie laten controleren. Ongeacht de uitslag van België-Egypte krijgen we een vrij warme nacht tot 16 graden, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Dinsdag al vrij snel brede opklaringen en maxima rond 23 graden, in de Kempen tot 25.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Sensatie op het WK voetbal. Regerend Europees kampioen en medefavoriet Spanje is niet verder geraakt dan 0-0 tegen debutant Kaapverdië, vooraf omschreven als zwakke broer van de poelen. Zelfs toen het in de slotfase sterspelers Yamal en Williams inbracht, kon Spanje de verdediging niet ontwrichten. Spanje speelt in de volgende twee groepswedstrijden tegen Saoedi-Arabië en Uruguay. Het eindresultaat van de eerste wedstrijd van de Rode Duivels tegen Egypte kennen we pas rond 11 uur vanavond. Het eerste ontslag op dit WK is ook al een feit. Tunesië heeft na de zware 5-1-nederlaag tegen Zweden zijn bondscoach Lamouchi aan de deur gezet. Tunesië had kort voor het WK ook de oefenwedstrijd tegen België verloren met 5-0. Tunesië speelt nog twee groepswedstrijden tegen Nederland en Japan. Wie het elftal dan coacht, is nog niet geweten. Lotfi Mostefa, schepen van huisvesting voor de PS in Anderlecht, moet tijdelijk een stap opzij zetten als voorzitter van de woonmaatschappij Anderlechtse Haard. Onlangs was gebleken dat hij de toewijzing van sociale woningen in de gemeente in hoge mate beïnvloedt. Dat Mostefa nu tijdelijk is weggestemd door leden van andere partijen in de Raad van Bestuur, zorgt ook voor spanningen in het Anderlechtse gemeentebestuur van burgemeester Kums, ook van PS-signatuur. Naar de kwestie die loopt ook een onderzoekscommissie in het Brussels parlement. Een man uit Semst in Vlaams-Brabant krijgt 30 maanden cel met uitstel nadat hij jarenlang extreme beelden van seksueel kindermisbruik verzamelde en ook zelf verspreidde. Sommige clips tonen zelfs misbruik van baby's van amper enkele maanden. Als hij zich aan de opgelegde voorwaarden houdt, moet de man niet naar de gevangenis. Het parket had wel effectieve celstraf geëist. De veroordeelde moet zich nu verplicht laten behandelen en regelmatig zijn gsm en laptop door de politie laten controleren. Ongeacht de uitslag van België-Egypte krijgen we een vrij warme nacht tot 16 graden, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Dinsdag al vrij snel brede opklaringen en maximaal rond 23 graden, in de Kempen tot 25.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Radio Ninove. Nieuws.
1: België heeft in zijn openingsmatch op het WK voetbal 1-1 gelijk gespeeld tegen Egypte. Dat ging onder een loden zon in Seattle erg moeizaam. Egypte kwam via Ashour op voorsprong na 19 minuten en creëerde daarna nog enkele reuze kansen. De Rode Duivels raakten pas even over het uur langs zij, dankzij een ongoal van Hani. Mechelen en de ingevallen Lukaku kregen nog grote kopkansen, maar het bleef 1-1. Eerder op de avond bleef regerend Europees kampioen en medefavoriet Spanje steken op 0-0 tegen debutant Kaapverdië, vooraf omschreven als zwakke broer van de poelen. Zelfs toen het in de slotfase sterspelers Yamal en Williams inbracht, kon Spanje de verdediging niet ontwrichten. Spanje speelt in de volgende twee groepswedstrijden tegen Saoedi-Arabië en Uruguay. Lotfi Mostefa, schepen van huisvesting voor de PS in Anderlecht, moet tijdelijk een stap opzij zetten als voorzitter van woonmaatschappij De Anderlechtse Haard. Onlangs was gebleken dat hij de toewijzing van sociale woningen in de gemeente in hoge mate beïnvloedt. Dat Mostefa nu tijdelijk is weggestemd door leden van andere partijen in de raad van bestuur, zorgt ook voor spanningen in het gemeentebestuur in Anderlecht. De PS noemt de stemming intussen ongeldig en wil dat die opnieuw plaatsvindt. Een man uit Semst in Vlaams-Brabant krijgt 30 maanden cel met uitstel nadat hij jarenlang extreme beelden van seksueel kindermisbruik verzamelde en ook zelf verspreidde. Sommige clips toonden zelfs misbruik van baby's van amper enkele maanden oud. Als hij zich aan de opgelegde voorwaarden houdt, moet de man niet naar de gevangenis. Het parket had wel effectieve celstraf geëist. De man moet zich verplicht laten behandelen en regelmatig zijn gsm en laptop door de politie laten controleren. Een vrij warme nacht tot 16 graden, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Dinsdag al vrij snel brede opklaringen en maxima rond 23 graden, in de Kempen tot 25.
0: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Ninove.

0: Dinsdag 16 juni, dit is het nieuws uit Ninoven. De stad Ninoven en de Ninoofse zwerfvuiljagers voeren vandaag tijdens de dinsdagmarkt een actie tegen sigarettenpeuken op straat. Er wordt een stand geplaatst met een doorzichtige koker vol peuken die door vrijwilligers werden opgeraapt. Om zwerfvuil te verminderen deelt de stad ook 800 zakasbakjes uit, waarmee rokers hun peuken veilig kunnen meenemen en thuis weggooien. Er loopt een nieuw openbaar onderzoek naar de aangepaste vergunningsaanvraag van Engie voor twee windturbines in Ninoven. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde eerder de vergunning voor één van de twee geplande turbines, waardoor de minister opnieuw moest beslissen. Intussen diende Engie een aangepast dossier in en voegde het recent ook een nieuwe veiligheidsstudie toe. Daarom besliste het departement Omgeving om een nieuw openbaar onderzoek te organiseren. Alle details lees je op onze website. En vandaag zijn alle loketten en gebouwen van de stad Ninoven gesloten. Dat komt door de regiosportdag voor het personeel. Kinderen kunnen wel terecht in de buitenschoolse opvang Kadeke. Vanaf morgen zijn alle loketten en gebouwen opnieuw open. En meer nieuws uit Ninoven vind je op radioninoven.be.
1: Love Ninoven.

0: Vlaanderenfeest. Een muzikaal volksfeest rond het Oud Stadhuis. Sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. Op het Oud Strijdersplein is er vanaf 4 uur de Vlaamse Top 30 met Radio Nienhoven. Om 5 uur start het kinderfeest. Een interactieve show vol meezingers, dansjes en bekende kinderhits. En om 6 uur geeft Paul Cliteur een lezing in het Oud Stadhuis. Op de Graanmarkt zing je vanaf 8 uur mee met Band Marginaal. En om 10 uur is er een optreden van Maxime van The Masked Singer en Like Me.
1: Ik wil dat je leeft, alsjeblieft. Laat me nog één keer geloven.
0: En aansluitend hoor je de beste 5 platen met Radio Nienhoven. Vlaanderenfeest op zaterdag 11 juli op het Oud Strijdersplein en de Graanmarkt in Nienhoven. De toegang is gratis.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Nienhoven-app. Dit is de Stadsradio van Nienhoven.
3: Radio Nienhoven.
2: Radio Nienhoven. Nieuws.
4: België heeft in zijn openingsmatch op het WK voetbal 1-1 gelijk gespeeld tegen Egypte. Dat ging onder een loden zon in Seattle erg moeizaam. Egypte kwam via Ashour op voorsprong na 19 minuten en creëerde daarna nog enkele reuze kansen. De Rode Duivels raakten pas even over het uur langs zij, dankzij een ongoal van Hani. Mechelen en de ingevallen Lukaku kregen nog grote kopkansen, maar het bleef 1-1. Eerder op de avond bleef regerend Europees kampioen en medefavoriet Spanje steken op 0-0 tegen debutant Kaapverdië, vooraf omschreven als zwakke broer van de poelen. Zelfs toen het in de slotfase sterspelers Yamal en Williams inbracht, kon Spanje de verdediging niet ontwrichten. Spanje speelt in de volgende 2 groepswedstrijden tegen Saoedi-Arabië en Uruguay. Lotfi Mostefa, schepen van huisvesting voor de PS in Anderlecht, moet tijdelijk een stap opzij zetten als voorzitter van woonmaatschappij De Anderlechtse Haard. Onlangs was gebleken dat hij de toewijzing van sociale woningen in de gemeente in hoge mate beïnvloedt. Dat Mostefa nu tijdelijk is weggestemd door leden van andere partijen in de Raad van Bestuur, zorgt ook voor spanningen in het gemeentebestuur in Anderlecht. De PS noemt de stemming intussen ongeldig en wil dat die opnieuw plaatsvindt. Een man uit Semst in Vlaams-Brabant krijgt 30 maanden cel met uitstel nadat hij jarenlang extreme beelden van seksueel kindermisbruik verzamelde en ook zelf verspreidde. Sommige clips toonden zelfs misbruik van baby's van amper enkele maanden oud. Als hij zich aan de opgelegde voorwaarden houdt, moet de man niet naar de gevangenis. Het parket had wel effectieve celstraf geëist. De man moet zich verplicht laten behandelen en regelmatig zijn gsm en laptop door de politie laten controleren. Een vrij warme nacht tot 16 graden, maar een lokale bui is niet uitgesloten. Dinsdag al vrij snel brede opklaringen en maxima rond 23 graden, in de Kempen tot 25.
2: 24 uur per dag, alles wat er leeft in Nienhoven. En alleen de beste muziek.
3: Radio Nienhoven.
5: You're ready?

Dinsdag 16 juni, dit is het nieuws uit Ninove. De stad Ninove en de Ninoofse zwerfvuiljagers voeren vandaag tijdens de dinsdagmarkt een actie tegen sigarettenpeuken op straat. Er wordt een stand geplaatst met een doorzichtige koker vol peuken die door vrijwilligers werden opgeraapt. Om zwerfvuil te verminderen deelt de stad ook 800 zakasbakjes uit, waarmee rokers hun peuken veilig kunnen meenemen en thuis weggooien. Er loopt een nieuw openbaar onderzoek naar de aangepaste vergunningsaanvraag van Engie voor twee windturbines in Ninove. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde eerder de vergunning voor één van de twee geplande turbines, waardoor de minister opnieuw moest beslissen. Intussen diende Engie een aangepast dossier in en voegde het recent ook een nieuwe veiligheidsstudie toe. Daarom besliste het departement Omgeving om een nieuw openbaar onderzoek te organiseren. Alle details lees je op onze website. En vandaag zijn alle loketten en gebouwen van de stad Ninove gesloten. Dat komt door de regiosportdag voor het personeel. Kinderen kunnen wel terecht in de buitenschoolse opvang Kadeke. Vanaf morgen zijn alle loketten en gebouwen opnieuw open. En meer nieuws uit Ninove vind je op radioninove.be. Yeah, yeah. Radio Ninove. We love Ninove.